0: Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op

0: en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
7: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: kinds- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center, Amsterdam.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is dé training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid

0: De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
1: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed genoeg op Johan Toet.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.
2: Order number 17.
3: Boys and girls, the Lord Jesus Christ is the one who gives us new life, and He's doing a new thing for us.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio. En laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
6: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: Dit is God Radio. De zender die je dichter bij God brengt.
1: Where are my salsa people?

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
8: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center, Amsterdam.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: King of kings, Lord of lords,
1: I worship you.
0: I worship you.
1: King of kings, sing it.
0: King of kings, Lord.
2: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijds, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. God
8: Radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
9: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Dag lieve mensen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. Ik weet niet in welke frequentie je de les hebt geluisterd. Of het wekelijks is, of dat het dagelijks is, of dat het maandelijks is, of dat het je eerste keer is. Maar hoe dan ook, je wordt enorm gewaardeerd. En ik hoop en bid dat ik je van dienst kan zijn door middel van deze lessen. Dat je er iets aan hebt, dat je er iets mee kunt, dat je ermee verder kunt. Dat je tools krijgt, instrumenten krijgt en handvatten krijgt om gewoon te gaan wandelen in die volheid die God voor ons heeft. Dat is ook het doel van de hele One Basics. Ik moet even denken aan wat er staat in Efeze 4. Ik zal het er even bij pakken, zodat we accuraat zijn op hetgene wat we delen. Maar in Efeze 4, daar zegt Jezus dat hij sommigen gegeven heeft, vers 11... als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en als leraars. En dan zegt hij om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen, dat is niemand buitengesloten, komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, dat is heel belangrijk, altijd aan de waarheid houden, geen concessies doen, maar wel in liefde, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Weet je, al die gaven en talenten die gegeven zijn en de ene dit en de ander dat, het is om het lichaam, om de heilige toe te rusten. Het is om de ander ten dienste te zijn. En zodat we met z'n allen tot die volwassen man worden, tot we met z'n allen tot die eenheid komen, zodat we met z'n allen tot de kennis komen van de Zoon van God. Zodat we geen jonge kinderen meer zouden zijn en heen en weer geslingerd zouden worden door allerlei dingen. Weet je, dit is het doel van deze One Basics, zodat jij een fundament krijgt en op dat fundament verder kunt gaan bouwen. Paulus zegt, weet je, ik heb als een wijs bouwmeester heb ik het fundament gelegd. En het fundament wat hij gelegd heeft is Christus die gekruisigd en weer opgestaan. Dat is het fundament wat hij gelegd heeft. Er is geen andere verlosser dan Christus Jezus, onze Heer. Halleluja. Hij heeft dat fundament gelegd, maar hij zegt hoe iedereen moet zelf zien hoe hij daarop bouwt. Maar het fundament is zo belangrijk. En One Basics zijn fundamentals. Het zijn de lessen zijn de fundamenten die belangrijk zijn om gelegd te worden als jij een kind wordt van God. En hoe je dan verder op die fundamenten gaat bouwen, daar moet je zelf naar kijken. De ene doet het met goud en zilver en de andere doet het met hout en stro. Maar iedereen moet straks zelf bij God komen en aangeven hoe die verder heeft gebouwd op dat fundament. Maar er kan maar één fundament gelegd worden en dat is Christus en die gekruisigd en alles wat daaruit voortkomt. Dat is het fundament wat we met deze fundamentele lessen proberen te bereiken om jou te bemoedigen en om jou de tools te geven om een fundament bij je te leggen waarop je zelf verder kunt gaan bouwen, zodat je een intieme, fantastische, mooie relatie mag hebben met de levende God. Halleluja. Amen. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor deze les. Dank u wel voor uw woord. U weet alles, Heilige Geest, wat de mensen nodig hebben. En ik bid dat in deze les dingen vrijgezet zullen worden, dat dingen hersteld zullen worden. U bent een God van herstel. Dat dingen hersteld zullen worden, Vader, zoals nooit tevoren. Dank u wel dat u ons daartoe bekwaam heeft gemaakt in de machtige naam van Jezus. Amen. Halleluja. Alright. Nou, ik wil het vandaag gaan hebben in deze les. En ik meen dat het alweer les 27 is. Wil ik het gaan hebben over vergeef elkaar. Nou, ik kan me zo voorstellen dat dat een heel lastig thema is. Vergeving. Vergeven is echt een serieus en lastig thema. Maar het is zo onvoorstelbaar mooi. Het is zo onvoorstelbaar mooi. Velen van ons hebben echt te maken gehad met pijnlijke gebeurtenissen. Velen van ons hebben te maken gehad met dingen die ons zijn aangedaan door anderen. Vertrouwen, dat is beschaamd, teleurstelling, pijn wat daar weer uit voortkomt. En afwijzing en nou ja, gewoon hoe je benadeeld bent. En nou ja, kan zoveel dingen opnoemen. Onze ziel kan gewoon beschadigd zijn door het toedoen van anderen. Of door gebeurtenissen, ja, maar meestal wat het toedoen van anderen is, zeg maar. En we vinden het enorm lastig om die ander dan ook daadwerkelijk te kunnen vergeven. Omdat hetgeen dat ons is overkomen ons zo diep heeft gekwetst en heeft beschadigd. Dat iedere keer als we daar weer aan denken, iedere keer als we weer opnieuw beleven wat ons is aangedaan, wat ons is overkomen. Wat we hebben meegemaakt, zeg maar, dan voelen we die pijn, dan herbeleven we die pijn. En welke emotie daar nog meer bij komt kijken. Het kan woede zijn, en onbegrip zijn, en wanhoop zijn, en machteloosheid zijn. Het kan van alles zijn wat er dan bij komt, zeg maar. Het heeft ons zo diep gekwetst en beschadigd. En het haalt iedere keer die oude wonden weer open. En iedere keer beleven we het dan weer helemaal opnieuw. En ik geloof me, ik weet als geen ander waar ik het over heb. Want man, wat heb ik het zwaar gehad om anderen te kunnen vergeven. Echt zwaar gehad. Vanwege de dingen die mij allemaal zijn aangedaan en zijn overkomen. Dingen die zeer ernstig waren. Maar weet je wat het is? Bijbels gezien hoeven wij ons niet meer te laten bepalen door wat ons is aangedaan. Bijbels gezien hoeven wij niet meer in het verleden te leven. En zijn wij in staat, hebben we het vermogen gekregen, de capaciteit gekregen, hebben we de autoriteit gekregen om het gewoon los te laten. Dus bijbels gezien, gebaseerd op het woord van God, hoeven wij niet meer te leven met wat ons is aangedaan en wat ons is overkomen. En het hoeft ons ook geen pijn meer te doen. Het hoeft ons ook niet meer te triggeren. Het hoeft ons ook niet meer, het hoeft ook niet meer die oude wonden open te halen. Het hoeft ons niet meer te bepalen. We hoeven niet meer in het verleden te leven. Want niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Die oude mens is gestorven, die oude mens is begraven. Die oude mens is mee afgerekend, die oude mens is voorbij gegaan. En zoals Christus is opgewekt, zullen wij ook met hem in een nieuw leven wandelen. Met hem samen in een nieuw leven, niet in een oud leven. Of al die oude dingen die bij die oude mens horen. Dat is allemaal voorbij gegaan. Dus wij hoeven daar niet meer te leven. Nou, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. En nogmaals, ik weet er alles van. Omdat ik er zelf zo lang mee geworsteld heb. Totdat ik uiteindelijk tot inzicht kwam en begreep wat God hiermee bedoelt. En hoe makkelijk het eigenlijk is om het gewoon te kunnen doen. En nu vergeef ik van harte. Van harte. Weet je, en natuurlijk pik ik niet alles van iedereen. Ik bedoel, weg een watje. Maar vergeven is zo een krachtig, machtig instrument. En daar wil ik dus met jullie naar gaan kijken. Vergeven is ook een proces. Ik zal het nog maar een keer zeggen. Vergeven is een proces. Dus het gaat niet van de een op de andere dag, om het maar zo te zeggen. Nou, kom misschien zo meteen nog wel eventjes op terug, maar wat mij mogen gaan ontdekken is dat het heel normaal is, gewoon super normaal is, om te vergeven als je een kind bent van God. Het is super normaal om te vergeven als je een kind bent van God. Nou, laten we even kijken in de Bijbel, hè, want ik wil gewoon altijd vanuit het woord natuurlijk die lessen geven. Maar in Matteüs 18, vers 21 en 22, Petrus kwam bij Jezus en hij vroeg dit aan hem. Hij zei, Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe. Dat was best wel schappelijk van hem. Maar Jezus zei tegen hem, ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Weet je, Petrus vroeg gewoon aan, ja, waar ligt de grens? He, er is toch een max aan hoe vaak ik iemand zou moeten vergeven of zou kunnen vergeven. Maar Jezus, die geeft aan, hé, als je wil weten hoe vaak, dan zeg ik u, oneindig vaak. Oneindig vaak vergeven. Constant vergeven. Waarom? Omdat het een eigenschap is van jouw nieuwe mens. Vergeven, het in staat zijn om te vergeven, het in staat zijn om los te laten, het in staat zijn om dingen achter je te laten, het in staat zijn om verder te kijken dan de gebeurtenis zelf, of naar de geest achter de persoon te kijken, of naar de situatie van de persoon, of de motivatie van de persoon, om je te verplaatsen in de schoenen van de ander en al die dingen meer. Weet je, het geeft je de capaciteit om gewoon om boven hetgene wat jou is aangedaan uit te stijgen en de ander te kunnen vergeven. Het geeft je, het is wie je bent. Het is jouw nieuwe natuur. Jouw nieuwe mens is in staat om altijd te vergeven. Altijd. Ik bedoel, God is vergeving. En wij hebben zijn natuur gekregen. Efeze 4 vers 24 zegt dat we ons moeten bekleden met die nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Kijk, er staat, als je het leest vanaf vers 22... Er staat dat wat betreft de vroegere levenswandel u de oude mens aflegt die ten gronde gaat door de misleidende begeerte en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en dat u zich bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus dat, je moet die oude mens afleggen, want het is die oude mens die onvergevingsgezind is. Het is die oude mens die getriggerd wordt en die herbeleeft en herkoudt en opnieuw erop mediteert en dezelfde pijn voelt en dezelfde frustratie voelt en irritatie voelt en woede voelt en wanhoop voelt en afgrijzen voelt en ga zo maar door. Dat is die oude mens die daar allemaal last van heeft. Maar die nieuwe mens, die heeft dat niet. Die nieuwe mens is gewoon compleet in staat om te vergeven, want dat is de natuur van God. Dat staat er, dat u zich bekleedt met die nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus wij zijn nu geschapen naar zijn gelijkenis, zoals het was in de hof voor de zondeval, Genesis 1, 26, 27 en 28. Maar wij zijn nu naar het beeld van God geschapen in ons wederomgeboren geest, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Nou, als we geschapen zijn naar zijn gelijkenis, hij is vergeving. Hij is liefde. Dus jij bent nu in hem ook vergeving en in hem ben jij ook liefde. Het is Christus in jou die liefde is en het is Christus in jou die vergeving is. Wat jou in staat stelt om lief te hebben met zijn liefde en wat jou in staat stelt om te vergeven zoals hij vergeeft. Wauw, dat was een mond vol, maar come on Holy Spirit, weet je, dit is gewoon powerful. Kijk, God geeft geen liefde, hij is liefde. En hij geeft geen vergeving, hij is vergeving. En zoals hij is, zo ben ook jij nu, want je bent geschapen naar zijn gelijkenis. En daarom ben jij nu vanuit jouw nieuwe natuur, vanuit jouw nieuwe mens, in staat om te leven zoals hij is in deze wereld. Dit is, man, dit is mindblowing. Dit is gewoon geweldig. Dit is gewoon powerful. Dit is gewoon ongelooflijk. Dit is gewoon prachtig. Dit is gewoon prachtig. Jezus vergaf alles wat we hem hebben aangedaan. Alles wat wij Jezus hebben aangedaan, dat heeft hij ons vergeven. Nou, weet je, het is niet alleen maar dat hij ons vergeven heeft omdat we hem niet erkenden als de Zoon van God. Dat hij ons vergeven heeft omdat wij hem hebben uitgeleefd en hebben gestenigd. Dat hij ons vergeven heeft omdat we hem lieten verminken met zweepslagen om onze zwakheden. En dat hij ons heeft vergeven omdat we hem hebben laten kruisigen. En dat hij ons heeft vergeven vanwege al onze zonden. Weet je, nou, hij vergaf alles wat wij hem hebben aangedaan. Want niet alleen deze dingen hebben wij allemaal deel aan gehad. De mens, hè, in het algemeen. Denk, ja, heb ik dan Jezus uitgeleverd en laten stenigen? Nou, de mens heeft dat gedaan, hè, om het eventjes zo te zeggen. Wij, de schepping, de mens. Maar weet je, wat heb jij Jezus allemaal niet aangedaan vanaf het moment dat je hem kent? Sterker nog, vanaf het moment dat je hem nog niet kon en je zijn naam in jouw mond nam als een vloek. Weet je, hoe je misschien wel verketterd hebt en weet ik wat allemaal gedaan hebt, zeg maar. En nu je Jezus kent, hoe vaak heb je niet gezondigd? Hoe vaak ben je niet op je bek gegaan? Hoe vaak heb je niet dingen gedaan die tegen de wil van God ingingen? Dat is ook iets wat we Jezus hebben aangedaan. Alhoewel, in dit geval, Jezus ons dat ook gewoon allang allemaal vergeven heeft. Want hij is vergeving. Dat is wie hij is. Hij vergaf ons alles, maar dan ook alles. Want dat is wie hij is. Weet je, en voor sommige mensen is dat heel lastig om te begrijpen. Van ja, maar oké, maar zal hij mij ook dit vergeven? Of zal hij mij ook dat vergeven? Of weet je, en zoals ik al zei, ik heb zo lang geworsteld met een aantal zaken. In het begin, toen ik net tot geloof gekomen was. En mensen zeiden van ja, weet je, hij heeft je zonde vergeven. En ik dacht van ja. Ik begrijp dat hij me vergeven heeft dat ik drugs heb gebruikt. En ik begrijp dat hij me vergeven heeft dat ik. Weet ik veel, dat ik overspel heb gepleegd in het begin toen ik nog geen kind van God was en ik gewoon leefde van God los en allemaal gekke dingen deed in mijn leven. Weet je, maar heeft hij me ook vergeven, weet je, dat ik drugs heb gemaakt en heb verkocht. Heeft hij me vergeven dat ik mijn vader en mijn moeder zoveel verdriet heb gedaan, dat ik mijn vrouw zoveel pijn heb gedaan. Heeft hij me vergeven dat ik zo'n slechte vader was voor mijn kinderen. Heeft hij me dat ook allemaal vergeven? Er waren zoveel dingen waar ik mee worstelde en mezelf afvroeg van, heeft hij mij dat ook vergeven? Ja, ik dacht echt, dit kan hij wel vergeven, maar dit is bijna onmogelijk om te vergeven. Weet je, mijn jongste zoon worstelt daarmee. Die zegt van, ja, maar pa, ik heb zulke gekke dingen gedaan in mijn leven. Terwijl, als ik hoor welke dingen die dan gedaan hebben, denk ik, nou, valt best nog wel mee. Maar ik heb zulke gekke dingen gedaan in mijn leven en ik kan gewoon niet geloven dat God mij dat allemaal heeft vergeven. Waarom zou hij dat doen? En ik zeg, omdat dat is wie hij is. Hij is goed. Hij is liefde. En hij is vergeving. En hij heeft jou alles vergeven. Alle toren, alle straf, alle zonde is op Christus gelegd. En hij heeft ons alles, maar dan ook alles vergeven. Zonde uit het verleden, zonde van het heden en de zonde van de toekomst. Hij heeft ons alles, alles vergeven, want dat is wie hij is. Ik weet niet wie je bent en tot wie ik nu spreek, maar God heeft jou alles vergeven. Jij kan vandaag gewoon een nieuwe start maken met hem. Jij kan gewoon opstaan, jezelf tot hem wenden en zeggen, Vader God, dank u wel voor uw vergeving. Dank u wel, Vader, dat u mij niet doet naar mijn ongerechtigheden, naar mijn fouten en mijn vader. Dank u wel dat u mij doet naar het bloed van koning Jezus, naar het offer van mijn koning. Dank u wel, Heer. Dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel voor uw vergeving. Dank u wel voor uw liefde. Oh, halleluja. Weet je, dit is zo mooi. Als we weten dat we weten dat we weten dat we vrede hebben met God. Dat het oké is. Weet je, hij is vergeving. Jezus zegt in Lucas 23 vers 34. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En hoe waar is dat? Hoeveel dingen hebben we niet gedaan waarvan we niet wisten wat we deden? Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Jezus heeft altijd alleen maar compassie en ontferming gehad over al zijn verdwaalde schapen. Ja, want we waren allemaal schapen en we waren allemaal verdwaald, want ieder ging naar zijn eigen weg. En dit is de natuur van een schaap dat hij de weg kwijtraakt zonder herder. Ja, want als je een schaap in een veld neerzet, dan is hij binnen twee tellen de weg kwijt. Daarom heeft hij een herder nodig. Weet je, en Christus is onze herder. Halleluja, jongens, dit is mooi, man. Hij is onze herder. Weet je, hij is liefde en hij is vergeving. Dus hij vergeeft altijd. En het is de bedoeling dat wij dezelfde houding aannemen. Door Stefanus nam ook dezelfde houding aan. Want hij had ook dezelfde natuur en dezelfde geest. Hij was ook een kind van de levende God. En liep over van liefde. In Handelingen 7 vers 59 kunnen we lezen dat zij Stefanus aan het stenigen waren. Je moet je voorstellen dat je gestenigd wordt, man. Hé, hey, die eerste steen die iemand tegen je hoofd aan gooit. Auw, man. Hé, hey, gloeiende, weet je. Ben je wel helemaal lekker? Weet je, ik bedoel, je zou hem waarschijnlijk gaan vervloeken. En dan zal ik jou even een steen tegen je ei gooien. Ben je wel helemaal lekker of zo? Hallo. Weet je, maar gewoon, ze waren hem aan het stenigen. En terwijl ze hem stenigden, riep hij Jezus aan. Kun je je dat voorstellen? De pijn, de verachting, de vernedering. En gewoon al die menigte, die woedende menigte om jou heen met stenen in hun handen, die klaar zijn om jou te oordelen, om jou te straffen, om jou te stenigen, om je van het leven te beroven. Weet je, botten kraken in je handen omdat je je gezicht probeert te beschermen. Ze raken je hoofd, het bloed gutst langs je hoofd en je raakt je oogkas in je neus en een tand valt uit je mond en sneeën komen in je gezicht en weet je, je wordt beurs en blauw en alles begint te kloppen en pijn te doen. En ga zo maar door. En terwijl ze aan het stenigen zijn, roept hij Jezus aan en zegt, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. Reken hun deze zonde niet toe. Jezus zei precies hetzelfde. Vader, vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen. En Stefanus zegt, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En terwijl hij dat zegt, dan ontslaapt hij, geeft hij de geest. Hij wilde dat het snel over zou zijn, daarom zei hij, ontvang mijn geest. Hij gaf zijn geest. Maar hij zei, reken hun deze zonde niet toe, man. Come on, man. Come on, now. Come on, come on, come on, come on, come on. Weet je, als ik hierover nadenk, man. Dit is zo diep, dit is zo powerful, weet je. Gewoon omdat Jezus zegt, reken hun deze zonde niet toe. Stefanus zegt, reken hun deze zonde niet toe. Ze weten niet wat ze doen. Ze weten niet wat ze doen. De mensen weten niet wat ze doen. Vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Want als ze zouden weten wat ze deden, zouden ze het waarschijnlijk niet gedaan hebben. Ze weten niet wat ze doen. Vergeef het ze. Vergeef het ze. Man, dat is powerful, man. Kun jij dat zeggen? Kun jij dat zeggen, man? Volgens de Bijbel wel. Volgens de Bijbel wel. Zoals God jou vergeven heeft, zo moet jij ook anderen vergeven. Op dezelfde wijze als God jou heeft vergeven, moet jij anderen vergeven, lieve broeder of lieve zus, of wie je ook bent. Hoe boos je ook bent, hoe verbitterd je ook bent, hoe wanhopig, hoe gekwetst je ook kunt zijn. Zoals hij jou vergeven hebt, zo moet ook jij vergeven. Je kan niet zelf vergeving ontvangen en anderen niet willen vergeven. Dat kan gewoon niet. Weet je, denk eens een moment na wat hij allemaal vergeven heeft. Wat heeft hij jou allemaal niet vergeven? Als ik kijk naar wat Jezus uit mijn leven heeft weggevaagd, wat hij heeft uitgewassen, wat hij heeft uitgewist. Als ik mij bedenk hoe goed en hoe genadig hij is geweest en nog steeds is. Eindeloos vergeven door zijn grote liefde. Man. Als ik gewoon bedenk waar ik vandaan ben gekomen. En als ik bedenk in wat voor staat ik was. En als ik bedenk wat ik allemaal heb uitgevreten. En wat een zootje van mijn leven gemaakt heb. En hoe ik recht op de hel afging. En niets verdiende. Niets heb om in te roemen. Nergens een schouderklopje mezelf kon geven. Mijn borst op de borst kon slaan en zeggen dat heb ik goed gedaan. Niets. Er was helemaal niets waarin ik kon roemen. Ik had een zootje van mijn leven gemaakt. En hij kwam met zijn onvoorwaardelijke liefde. En hij kwam met zijn genade. En hij kwam met zijn vergeving. En hij raakte me aan. En hij nam zijn intrek in mij. En zei: het is oké, ik heb je alles vergeven. Ik heb je alles vergeven. Het is oké. Het is klaar. Het is voorbij. Ik heb je vergeven. Man, als ik daarover nadenk, weet je, als hij ons zo vergeven heeft, wie zijn wij dan om anderen niet te vergeven? Wie zijn wij dan om anderen niet te vergeven zoals wij vergeven zijn? Ik wil een Bijbelverhaal met jullie lezen in Matteüs 18, vers 23. Is een super geweldig voorbeeld hier zo. Matteüs 18, vers 23. Dit is nadat Petrus bij hem geweest was en gezegd had: Heer, hoeveel keer moet ik mijn broeder vergeven? Tot 7 maal toe. En Jezus zegt: ik zeg je niet tot 7 maal, maar tot 70 maal. En dan geeft hij een gelijkenis, want dat vind ik zo mooi dat Jezus spreekt in gelijkenissen. Hij zegt in vers 23, daarom kan het koninkrijk de hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En dat is heel veel. 10.000 talenten. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had en dat de schuld betaald moest worden. De dienaar dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienaar was met innerlijke ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Wauw. Maar deze dienaar ging naar buiten en trof een van zijn mededienaren aan die hem 100 penningen schuldig was. Niet 10.000 talenten, 100 penningen. En hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: betaal mij wat u mij schuldig bent. En zijn mededienaar dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Maar hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. Come on, mensen. U weet al waar dit naartoe gaat. Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: slechte dienaar. Slechte dienaar. Ik zou niet willen dat God dat tegen mij zou zeggen. Al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had u ook geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik medelijden had met u? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem over aan de pijnigers, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als niet ieder van u van harte, dat betekent met complete overtuiging, met een volkomen hart, dat betekent compleet gewillig, bereidwillig, compleet met liefde, compassie, bewogenheid en 100% oprecht gemeend, met de juiste intentie en juiste motivatie, van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Zo zal mijn hemelse vader met u doen, als die slechte dienaar. Als niet ieder van u, iedereen, niemand buitengesloten van u, van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Man, dit is, come on man, dit is gewoon blauw, dit is gewoon powerful. Dit is gewoon powerful. Weet je, hij was 10.000 talenten vergeven. kwijtgescholden omdat hij zegt, heb medelijden met mij. En iemand anders komt en die is hem wat verschuldigd en heb geen medelijden met de ander. Dat kan niet, lieve mensen. Dat kan gewoon. Dat is onmogelijk. Dat is gewoon onmogelijk. En ik begrijp de reactie van die meester. Van die heer. Hey, wat? In de baas met die gast. Weet je, ik snap dat gewoon. Jij moet vergeven zoals jij bent vergeven. En vergeven is heel gezond voor jou. Het helpt jou. Vergeven is super, super gezond. Vergeving is een antidoot, een middel, redmiddel, geneesmiddel tegen bitterheid en woede en pijn en slapeloosheid en irritatie, frustratie en depressie en weet ik wat allemaal. Het is gewoon een antidoot daarvoor. Het helpt jou. Weet je, ik zal niet te veel in details treden omdat al het oude voorbij gegaan en alles nieuw is geworden. Maar in het verleden, mijn oude mens is in het verleden meerdere keren verraden. Ik heb jarenlang in de gevangenis gezeten omdat andere mensen mij verraden hadden. Ik ben van allerlei dingen beschuldigd en besmaad en gelasterd. Leugens en ga zo maar door die enorm schadelijk voor me hadden kunnen zijn. En sommige dingen ook schadelijk voor me waren. Mijn vertrouwen is zo vaak beschaamd. Ik ben zo vaak in mijn rug gestoken door een beste vriend. Door iemand die ik mijn hele hebben en houden zou toevertrouwen. Ik ben zo vaak teleurgesteld. Ik ben zo vaak in de zeik genomen. En ik zeg niet dat ik zelf zonde was. En wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Ja, ik kan mijn hand in eigen boezem steken. Ik ben ook niet altijd zuiver geweest en al die dingen. Maar als het aangaande was, vrienden of mensen vertrouwen of wat dan ook, was ik over het algemeen met mijn vrienden toch best wel heel loyaal. Maar dat even terzijde. We hebben allemaal fouten gemaakt. Dus ik wil daar niet mee insinueren dat ik nooit wat fout heb gedaan. Want dat heb ik ook. Maar het is mij ook aangedaan. Meerdere keren. Op een hele heftige manier. Op een hele lelijke manier. En het heeft jaren van mijn leven gekost. En leven van mijn jaren. Weet je, het heeft me gewoon heel veel gekost. En het had me hard gemaakt. Het had het hart van mij van steen gemaakt. Weet je, en het hield me bezig. Het hield me bezig. Kijk, nadat ik tot Christus ben gekomen, ben ik ook nog heel vaak gelasterd en gesmaad en weet ik wat allemaal. Weet je, en ik kan er nu op een hele andere manier mee dealen. Maar in mijn oude leven voor Christus reageerde ik ook op een andere manier op. En mijn hart werd vervuld met bitterheid. En ik heb jarenlang zitten mediteren hoe ik alles recht zou trekken als ik vrij zou komen. Weet je, ik was gewoon helemaal verbitterd, zeg maar. Weet je, maar toen op een gegeven moment kwam ik natuurlijk tot geloof. En kwam Jezus in mijn leven. En gelijk in het begin al. Al meteen in het begin begon God tegen mij te spreken. Zoals ik jou vergeven heb, zo moet jij ook anderen vergeven. Zoals ik jou vergeven heb, zo moet jij ook anderen vergeven. Zoals ik jou vergeven heb, zo moet je anderen vergeven. En ik begon te denken, hoe heeft hij mij vergeven? Want ik was in een verschrikkelijke hoedanigheid, in een verschrikkelijke staat met een verschrikkelijk hart en een verschrikkelijk verleden en verschrikkelijke dingen en weet ik wat allemaal. En hij is gekomen met zijn ongekende genade en liefde, heeft niets gezegd over mijn verleden, heeft me geen enkel verwijt gemaakt, heeft me geen enkel oordeel, schuld, schaamte, straf of wat dan ook opgelegd, aangesproken of wat dan ook. Alleen maar liefde, liefde, liefde, liefde, liefde. Alleen maar genade, onverdiende gunst, alleen maar compassie en bewogenheid. Alleen maar liefde, lieve mensen. En zo heeft hij mij vergeven. Hij gaf zijn zoon van mij en die stierf voor mij. Als was ik de enige zonder op de hele wereld, had Jezus nog steeds gekomen en voor mij gestorven. Halleluja. En hij heeft mij zo vergeven van harte. Zo moet ik ook anderen vergeven. En dat heb ik gedaan. En in het begin, met knarsende tanden, mag je van mij eerlijk weten. Die en die, ik vergeef je. Maar ik ben het gewoon uit blijven spreken. En uiteindelijk kon ik ze van harte vergeven. En werd de bittere pil uit me weggenomen. Werd de pijn in mijn ziel weggenomen. Werd het herbeleven weggenomen. Werd de trauma weggenomen. Werd het opnieuw, het in het verleden blijven zitten. Werd allemaal weggenomen. Want als je vergeeft, jongen, dan kom je vrij van die ander. En kom je vrij van alles wat die bitterheid van onvergeefsgezindheid met zich meebrengt. De ziekte die onvergeefsgezindheid met je meebrengt. Efeze 4 vers 31 zegt, laat alle bitterheid, woede, toorn, geschil en lasten van u weggenomen worden met alle slechtheid, met wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals God ook u in Christus Jezus vergeven heeft. Het is Bijbels, lieve mensen. Zo moet jij ook doen, zodat je niet zelf slachtoffer wordt van je eigen onvergeefsgezindheid. Je hebt er namelijk helemaal niemand mee als je iemand niet vergeeft. Je hebt alleen jezelf ermee. Je staat jezelf en alles wat God voor je heeft daarmee in de weg. Kijk, wij bidden in Matthäus 6, vers 9, Vader die in de hemel is, laat uw naam geheiligd worden, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren hebben vergeven. Maar doen wij dat ook echt? Vergeven wij echt die ander zoals wij zijn vergeven? En Matteüs 6, vers 14 zegt hij, want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw vader uw overtredingen ook niet vergeven. Weet je, lees zelf ook Markus 11, 25. Dat als je staat te bidden en je hebt iets tegen iemand, dat je hem moet vergeven. Want als je dat niet doet, zal uw vader ook niet vergeven. Je kan niet bij God aankomen en alles van hem verwachten, maar het zelf niet gunnen aan een ander. Het klopt dat al onze zonden zijn vergeven. Het klopt dat we helemaal compleet vergeven zijn. Onze zonden natuurlijk is uitgedeeld. We zijn een nieuwe schepping. Maar het klopt ook dat we nu zijn zoals hij is in deze wereld. En dat wij nu zijn natuur, zijn karakter, zijn DNA hebben. Dat we zijn hart hebben gekregen. En we hebben zijn woord tot onze beschikking gekregen. Dus er is nul excuus om iemand niet te kunnen vergeven. Ja, hij heeft me pijn gedaan. Hey, jij hebt ook mensen pijn gedaan. Ja, maar ze hebben tegen mij gelogen. Ja, je hebt ook gelogen. Ja, maar hij heeft geprobeerd mijn leven kapot te maken. En jij hebt ook mensen gekwetst en teleurgesteld. En God heeft ook jou vergeven voor alles. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Hij heeft je alles vergeven en rekent het jou niet meer aan. Hij herinnert zich niet meer. Dus jij moet ook gewoon vergeven. Jij moet vergeven. Echt, het is bijbels om dat te doen. Het is gehoorzaamheid aan het woord van God om te vergeven, lieve mensen. Weet je? En vergeven zegent de ander en het zet jou vrij. Maar moet je dan, en mijn tijd zit erop en het is niet anders, maar weet je, moet je altijd iemand laten weten dat je hem of haar hebt vergeven? Niet per se. Vergeven is gezond voor jou. Het is fijn voor de ander, maar het zet jou vrij van al die woede en die bitterheid. Het is voor jou. Weet je, en zoals je anderen, zoals God jou vergeven hebt, moet je anderen vergeven. En als je anderen kunt vergeven, dan is dat gezond voor jezelf en fijn voor de ander. En het is bijbels en het is prachtig om te doen. En het is geweldig om te doen. En het is het mooiste wat je kunt doen. Het is Christus in jou om dat te doen. En weet je wat ook, lieve broeder of zuster, en daar sluit ik mee af. Leer ook jezelf te vergeven. Leer jezelf te vergeven voor al je fouten en al je falen en al je misstappen en al je miskleunen en iedere keer dat je back bent gegaan en iedere keer dat je iets stoms hebt gedaan en iedere keer dat je weer niet in de wil van de vader was en ga zo maar door. Leer jezelf vergeven, want God heeft ook jou vergeven. En jij mag jezelf vergeven en anderen vergeven, want vergeving is van God. Het is heilig, het is puur, het is van de levende God, het verheerlijkt God en het laat zien dat je een kind bent van de Allerhoogste. En het zet mensen vrij, inclusief jezelf. Weet je, dus wat je ook hebt tegen iemand, ik wil je echt aanraden. Ga alsjeblieft vergeven. God bless you en tot de volgende keer. Mijn tijd zit erop, maar ik hoop je de volgende keer weer te mogen verwelkomen. Doeg!
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: De gospelzender van Nederland. God Radio.
3: Welkom bij Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Een onderwijsbediening gericht op Gods onvoorwaardelijke liefde en genade.
4: Welcome to our Wednesday's broadcast of the Gospel Truth. Today I'm in the middle of my second week teaching on a subject that I've entitled The Believer's Authority, and the subtitle here is What You Didn't Learn in Church. Sad to say, most people do not understand this, and because of it, they submit to all kinds of wrong thinking about, well, God could do anything he wanted to if he's God. He could heal this person. He could heal this marriage. He could save this person. None of those things are true. God can't do anything he wanted because he delegated power and authority to us. And if we don't use our authority and power, a verse that I've often used, James 4:7, resist the devil and he'll flee from you. If you don't resist the devil, God can't resist the devil for you. And so it gives place to all kinds of wrong thinking when you don't understand the power and the authority, the delegated authority that God gave mankind. So the first week I spent basically just establishing that all authority comes from God, and God released this power and authority through his words in Genesis chapter 1. And when he told Adam and Eve, you have dominion over this earth, God limited what he could do because he gave us so much power and authority. And I know that that's offensive to a lot of people, but it's what the Bible teaches. Psalm 78:41 says that the people, the Jews, turned back in their heart towards Egypt and they limited the Holy One of Israel. The scripture says they limited God. God never intended for them to spend 40 years in the wilderness, but they did because they refused to do what he told them. They said that we can't enter into the promised land. The giants are bigger than us. And so they stopped God's perfect will from coming to pass. This thing that whatever God wants is just going to happen, and that God could do anything. He could heal if he wanted to. It's not true. God gave power and authority to heal and to cast out devils to his body. And Ephesians chapter 3, verse 20 says he works according to the power that works in us. If there isn't any power, if you aren't taking this authority and resisting the devil, God will not do it for you. He does it through you. It's his power, but it's under your command. It's at your authority. So that's what we established the first week. And then starting this week, what I started showing is that Satan didn't get his power from God. He got it from Adam and Eve. He got it from mankind. He took the authority that God gave us over this earth. And that's how Satan is ruling as the god of this world. Adam and Eve were actually created to be the god of this world. God said, "Have I not I called you gods?" He called people gods. Jesus quoted that verse and even validated that he created man to be gods over this earth. But when we yielded to the devil, we made Satan the god of this earth. Satan got his power from us. So here's a statement that I made at the end of yesterday's program, and I want to just try and explain this and expound on it today, that God created Lucifer, a godly angel. I read scripture from Ezekiel 28 and Isaiah chapter 14 about him and his sinless state, and showed that he was there to serve Adam and Eve. He did not rebel in some pre-Adamic civilization, and then God put his children into a garden where this demonic power is just waiting to pounce upon them. That would be unjust. That would be irresponsible. No, there was Lucifer there, an angel whose only function was to minister for Adam and Eve. Hebrews chapter 1, verse 14, all of the angels are ministering spirits sent forth to minister for those who shall be heirs of salvation. So Lucifer was in the garden not as this demonic power, but as an angelic being to serve and to minister to Adam and Eve. But his transgression took place in the garden. And when Adam and Eve yielded unto them, Romans chapter 6, verse 16 says, "Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are, to whom ye obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness." When Adam and Eve yielded to Lucifer's lies, then they made him their master. They took the authority that God had given them over the earth, and they gave it to the devil. They're the ones who made Satan. God made Lucifer, Adam and Eve, mankind made Satan. Now that's huge, what I'm saying. I've never heard anybody else say that. I don't know that maybe they say the same thing and just don't say it differently, but I'm trying to get across this point that Satan didn't get his authority and power directly from God as some angelic being, and therefore he's superior to us. Satan had no power as a created angelic being to oppose man. God didn't give them that authority, but they got their authority from mankind. Satan and all of the demons got their authority from mankind. Here's an explanation of this. Let me turn over and read this passage. This is out of Revelation chapter 12. And in verse 1, it says, "And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, upon her head a crown of 12 stars. And she, being with child, cried, travailing in birth and pain to be delivered. And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon, having 7 heads and 10 horns and 7 crowns upon his heads. And his tail drew the third part of the stars of heaven and did cast them to the earth. And the dragon stood before the woman, which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born." Now, let me just say that this is allegory. I'm not going to go into what all of this stands for. Down in the 9th verse, it does say that this dragon was Satan, and so some of it is explained. But the reason I read this is to say this is where people say that Satan took 1/3 of the angels and transgressed against God. This is the only instance in Scripture that I'm aware of, and I have spent my life studying Scripture. I've read other people's books who believe that Satan had this pre-Adamic civilization and that he caused 1/3 of the angels to rebel. I've read their things. I've studied what they say. And this is the only Scripture in the Bible that I'm aware of that even alludes to this, and this is symbolism. I think that this is not good Bible interpretation to say that this is where Satan took 1/3 of the angels and rebelled against God. It's possible that that's what this means. I'm not saying that that isn't what it means, but I'm saying it's wrong Bible interpretation to base a major doctrine on one verse that is obviously symbolism. I just don't think that that's a good way to interpret Scripture. But let me just say this. Even if you believe that Satan right here took 1/3 of the stars and that that meant angels and he rebelled against God, that's not good odds to fight against God with only 1/3 of the angels and God retains 2/3 of the angels. I believe that if Satan had fought against God with 100% of the angels, he'd have been defeated. God's the one that created them. God is indestructible. They couldn't have won if they'd had 100% of the angels. I believe Satan is stupid, but not ignorant. There's no way that Satan would have made a frontal assault against God with 1/3 of the angels and God still maintaining 2/3 of the angels. I just don't believe that it was some cosmic conflict that took place prior to all of these things. You know what I believe happened is right here in the garden, Satan was jealous. We read those verses over in Isaiah chapter 14 and in Ezekiel chapter 28. He wanted the glory that was going to God. He wanted it to come to him. He was there to serve Adam and Eve. And I probably believe that he felt superior to Adam and Eve. And how come God gave them so much power? And he gave them an unconditional power and authority, no strings attached to it. He didn't say, if you will use this authority the way that I want you to, then you can rule over this earth. No, he just gave them dominion, whether they did it the way he wanted or not. And I think that Satan was envious and jealous, and I think he saw an opportunity to try and usurp power against God. And here's the logic. If you go into a bank to rob a bank and say you've only got a knife or you've got a one pistol with six shots in it, and yet the bank guards are there with automatic weapons, you're far outnumbered, how can you go in and overpower all of this power? The way you do it is you go in and you take a hostage. And you hold that knife up to their throat and say, you do anything to me, I'll kill this hostage. And they value the life of that hostage more than they value their money. And because of that, even though they have you far, far superior firepower, they will allow you to sit there and take that money and to walk out with that hostage because they don't want to hurt the hostage. I think in a sense, that's the logic that Satan used. He knew that if he just came against God, he'd be turned into a pile of ashes. Or I don't know exactly how God would have dealt with him, but I guarantee you he would not have prospered. But he saw God's love for Adam and Eve was so great, he just knew God. He knew that God was a good God, and he knew that God loved Adam and Eve. And he knew that God would not hurt Adam and Eve if he took them, in a sense, as a hostage. But he had to get them to voluntarily commit. He didn't have any power to force them to do it, so he came and deceived them. And when they obeyed Lucifer and yielded unto him, they are the one that created Satan. They gave him his power and his authority. And God, if he would have come down, I believe that as God, as creator, he could have punished Adam and Eve right then. He was just in doing that. They had broke his covenant. He told them not to eat. And he would have been just coming down and bringing judgment. But if he wanted to intervene and somehow or another try and right the wrong that had happened, he would have been unjust. He would have violated his own covenant that came out of his mouth to come down and just change the rules and say, all right, now I'm going to deal with the devil. I'm going to get rid of him and I'm going to reinstate you. He couldn't do that. So here was a dilemma. God was a spirit. John 4:24 says God is a spirit. And he gave authority to physical human beings. Satan also had this same dilemma because Satan was, well, let me say it this way. Lucifer was an angel that didn't have a physical body and he didn't have authority in the earth. And so he had to get Adam and Eve, who had authority over this earth, to yield. And they're the ones that empowered him. And when they created Satan, Satan has to flow through people. Jesus came out of the boat and this Gadarene demoniac came and met them. And Jesus cast the demons out of this man. And these demons that were inside of him, their name was Legion, which refers to an army legion, 6,000 demons. And when these demons, right before they left, they begged Jesus, don't cast us out into the deep, but let us enter into these swine. And so Jesus gave them permission, and these demons came out of this man, and they went into the swine, and the swine ran down a steep place and into the Sea of Galilee, and they choked themselves, and they all died. Well, there's a lot of things you can get from that. People brag when they have demons. They have parades and make flags about it and glorify all of this stuff. Pigs, man, are so embarrassed when they become demon-possessed, they kill themselves. There's a lot that you could learn. And also we can learn that the demons were powerless without some physical body. Did you know that a pig has more authority than a demon? Slime has more authority than a demon. A frog has more authority than a demon because it has a physical body. Satan cannot do anything because he is a spirit being. He can't do anything except through people. God is a spirit, John 4:24, and angels are ministering spirits, Hebrews 1:14. So the spiritual realm cannot exert influence in this physical realm except through somebody with a physical body. Now, this is really significant. When we're talking about authority, Satan got his authority from Adam and Eve. And he can only operate as the God of this world. He can only destroy people's lives as somebody with a physical body is yielding to him and empowering him. He has to flow through people. God does the same thing because he's a spirit. In Ephesians chapter 3, verse 20, now unto him who is able to do exceeding abundantly above all we ask or think according to the power that works in us. God has to flow through people. Satan has to flow through people. So again, people, physical human beings, live human beings, are the only ones that have authority in this life to establish what happens. We are influenced by God and influenced by the devil. They are exercising influence. Spirits can communicate with physical bodies, but until those physical bodies choose and decide to either yield to God or yield to the devil, God or the devil are powerless to intervene directly. They have to intervene and flow through people. Man, that is huge, what I just said. That's really big. Here's another way of saying it. Satan can't do anything to you without your consent and cooperation. And I know that there's people watching this that, man, you have just made a life out of saying, the devil made me do this, and the devil's forcing me to do this, and you use that as justification. Somehow or another, you are this weak, powerless person, and Satan is this huge power, and you just aren't equipped. You can't overcome him. That's all a deception. It's a lie. That's what Satan is trying to make you think. You know, when I first became aware that there were demons, I was raised in a church that all of the demons were in Africa, that in America we didn't have demons. That was something that was in the Bible or something that's in some of these remote areas of the earth, but we didn't have demons there. When I got baptized in the Holy Spirit and started studying the Word, I began to realize that there are demonic influences and a lot of things we're dealing with are demonic. And I actually became demon conscious. I got to where I was giving too much attention to the devil. And I remember that there was this room in the house that I grew up in. My grandmother, live there. And my mother and my grandmother, in her old age, she died when I was 8 years old. But in her old age, she became senile, and she would take her clothes off and run down the street, and she just had lost it. And there was demonic stuff that went on in that house. And anyway, when she died, my brother and I shared a room. And so, man, we were glad to get our own room. So when my grandmother died, I moved into her room, and there was something in that room. I mean, I could see things, and I was only 8 years old. But things were happening. Her picture would come alive and come off that thing, and it would move around. And there was things in that room that were not right. And yet I didn't know what it was. It scared me, and I was afraid to say anything because I'd be told that you're crazy. This can't happen. So what I did, I just moved back in with my brother after about a week. And so my brother, he said, no way. He moved in there. Guess what? Within a week, he was back. Nobody ever said anything about it, but we left that room closed off. We had air conditioning. We had heat in the winter, but we never heated or air conditioned that room. It was just like it wasn't even in the house. And when I got turned on to the Lord and we started having Bible studies, we would have 50, 100 people come to a Bible study, and after Bible study, they'd go into different rooms of the house and they'd pray with people and do things, but nobody ever went in that room. Nobody ever said anything, but just nobody liked that room. I remember when my niece came home, she was just a few months old, and my sister put her in that room and she started crying. Walked outside, she's okay. Walked in that room, she started crying. Anyway, it finally dawned on my lightning fast mind that there was some demonic stuff left in that room. And so when I understood this, one day I went in and shut the door behind me, and I started doing battle and commanding those demons to get out of there. And as I was praying, I had all the hair on the back of my neck standing up. I had goosebumps all over me, and I was thinking, oh God, it's a good thing I can't see in the spiritual realm. I'd see these demonic powers that are bigger than me with fangs and claws just ready to devour me, and I'm barely keeping them at bay through using the name of Jesus. And as I was thinking like that, the Lord spoke to me and he said, no, you got it all wrong. He said, if you could see in the spirit realm, you'd see little tiny imps like the size of an ant that are nothing but mouth. They're just intimidators. They're saying things, but you're the one with power and authority. Did you know when I saw that, when my image on the inside changed and I recognized that Satan wasn't superior to me, that I'm the one that has power and authority. I mean, boldness came upon me and boom, like that, I got rid of those demons. And did you know that night I held a Bible study, and without me saying a word to anybody, people started going into that room and the whole thing changed, and it was never the same again. I guarantee you there was something demonic in there. And when I recognized that Satan didn't have any power, I was the one with power and authority, it changed everything. You know, we had Anton LaVey, the guy who was the head of the Satanist church, and there was a rumor going around, I don't know if it was true or not, but next to my office in Manitou Springs, there was the governor's mansion. It used to be the mansion way back in the early 1900s, I think it was, or 1800s. And anyway, they said that he had bought that mansion and that he was going to move in next door to my ministry. And I had Christians come to me and say, are you moving? Are you going to get a new place? And I said, no. They said, well, why aren't you? Anton LaVey's moving in. I said, well, I hope he does. I said, he needs to be in here. I need to witness to this guy. But they were just afraid, like, well, the Satanist high priest, you can't deal with that. See, that's wrong. And Christians are the ones that impute this power unto the devil. And it's because they think that he is somehow or another using some angelic power to fight against us. Satan got his power to be the god of this earth from Adam and Eve. They were the gods of this earth. They were given that authority and dominion by God. And when they yielded to the devil, they are the ones that created Satan. They're the ones that empowered him. Satan is using human authority and power to oppress people, and he can't do anything to you without your consent and your cooperation. Man, if you understand what I'm saying right here, this changes everything. It doesn't mean that there isn't an enemy. It doesn't mean that we aren't fighting against flesh and blood, but against principalities, powers, rulers of the darkness of this world, spiritual wickedness in high places, Ephesians 6:12. There is still a battle going on, but it's not a battle between two undefeated foes. One of our foes, our foe, is already defeated. He has been destroyed by Jesus. The only thing he's got is accusations. He's just got a mouth and he's lying. And once you begin to understand the truth and recognize that you're the one that has power and authority,

0: DVDs, CDs, and we have a USB that has video and audio on here of this teaching. And I promise you, this is stuff that you aren't going to hear very often. You need to get hold of these truths. So listen to our announcer as he gives you all the information about these products. And please call or write today.
1: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs. Voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack. Ons onderwijs op Caris Bible College. Of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
9: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
10: Holy, holy, holy,
11: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship. Just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: God Radio. God is goed, amen. Halleluja. We gaan weer lekker verder met de Faith School. Halleluja. Vanavond gaan we verder met onderwijs over geloof. En de titel van vanavond is Wat te doen als je geloof beproefd wordt. Wat te doen als je geloof beproefd wordt. En we gaan het hebben over de beproeving en de volharding van geloof. De beproeving en volharding van geloof. We hebben het gehad over wat geloof doet, waarom God geloof vraagt, wat geloof is, hoe je geloof krijgt. Hoe je geloof gebruikt. En vorige keer hebben we het gehad over bidden in geloof. Nou, dat zijn allemaal belangrijke dingen. Maar de beproeving en de volharding van geloof is ook enorm belangrijk. Want als mensen dit niet pakken, geven ze op, waardoor hun geloof niet werkt. En volgens mij heb ik vorige keer ook met de les over gebed gezegd. Als ik onderwijs geef over gebed, is het laatste waar ik les over geef, is volhardend gebed. Waarom? Omdat als je verkeerd bidt, heeft het niet zin om te volharden in gebed. Amen. Sommige mensen zeggen, ja, ik doe het al 20 jaar. Maar als je het 20 jaar verkeerd doet, heb het geen zin. Dus dan kan je wel zeggen, ja, volhouden. Nou, soms moeten mensen wat aanpassen. Amen. Het heeft geen zin om heel lang vol te houden als je iets verkeerd doet. Nou, hetzelfde geldt natuurlijk met geloof. Als je weet wat geloof doet. Je behaagt God, je wordt gered door geloof. Je ontvangt waarvoor je bidt, je ontvangt Gods beloftes. Stel je voor, je gaat geloof gebruiken voor een gebedsverhoring of voor een vervulling van een van Gods beloftes. Je weet waarom God geloof vraagt. Dus niet goede werken, niet hoop, niet slechts zijn wil. En je weet ook wat geloof is en wat het niet is. Daar hebben we het natuurlijk over gehad. Je bent niet aan het wensen of heel graag aan het willen of aan het hopen. Of het in Gods hand aan het leggen. Je weet gewoon wat Bijbels geloof is. Je weet ook hoe je aan het geloof gekomen bent door het horen van het woord van God. En hoe je je geloof gebruikt. Door te spreken, door te handelen en door te bidden. Dan pas, als die volgorde klopt, heeft het zin voor mensen om te volharden in het geloof wat ze gebruiken. Amen. Want als mensen niet weten wat geloof is, dan hebben ze gezegd, ja, maar ik leg het maar gewoon in de handen van God en ik wacht af wat hij wil. Of ze zijn aan het hopen, kan je 25 jaar volharden, maar je ontvangt niks. Amen. En daarom zie je ook hoe belangrijk het is dat we eerst de fundamenten neerzetten van geloof, voordat we bezig gaan met dit soort dingen. Nou, als mensen volharding in geloof niet begrijpen, zullen ze opgeven, waardoor hun geloof geen resultaat heeft. Nou, je mag even meegaan naar Markus hoofdstuk 4. Markus hoofdstuk 4. En dit onderwijs zal ook weer een hele hoop verhelderen voor mensen. We hebben het over de beproeving / volharding van geloof. Wat te doen als je geloof beproefd wordt. In Markus hoofdstuk 4 vertelt Jezus de gelijkenis van de zaaier, waar ik niet heel diep op in wil gaan. Maar ik wil even vers 16 en 17 lezen. En daar lezen we over één van de vier grondsoorten. En de grondsoort waar Jezus over vertelt in deze twee versen zijn de steenachtige grond. En dan staat er evenzo, dus vers 16 en 17, zijn dit degene in wie op de steenachtige grond gezaaid wordt. Die, als zij het woord gehoord hebben, het meteen met vreugde ontvangen. Nou, dat is ook positief. Maar nu vers 17. Maar geen wortel in zichzelf hebben. Het zijn mensen van het ogenblik. Het zijn mensen van het korte moment. Als er later verdrukking of vervolging komt, omwille van het woord. Zeg eens, omwille van het woord. Struikelen zij meteen. Nou, wat leert Jezus ons hier? Nogmaals, in die gelijkenis van de zaaier zien we weer iets waar we al een aantal keer over gehad hebben. Namelijk, als iets niet werkt, ligt het nooit aan God. Dus Jezus zegt niet dat het ergens aan het zaad ligt, dat het niet opkomt. Gods woord is altijd voorspoedig in waar God het toe zendt. God waakt over zijn woord om dat te doen. Amen. Dus het ligt niet aan het zaad. Het ligt aan de grondsoort. En in deze grondsoort wil Jezus ons iets leren over beproeving en volharding. Maar er staat zo duidelijk dat er later, de mensen ontvangen het woord, en als er later verdrukking of vervolging komt, omwille van het woord, struikelen zij meteen. In Lucas 8, zelfde gelijkenis, daar heeft Jezus het over mensen die voor maar een bepaalde tijd geloven. In andere woorden, ze geven op. Voor een bepaalde tijd geloven. Nou, wat is interessant? Wat zegt Jezus hier? De beproeving of volharding komt omwille van het woord. Zie je dat? Wat betekent dat? Juist als jij besluit om het woord te gaan geloven, zal het altijd beproefd worden. Het zal altijd getest worden omwille van het woord. Er zal getest worden of jij het woord echt gelooft. Dus juist vanwege het woord dat jij besluit te gaan geloven, komt er beproeving. Er zal getest worden of je geloof echt is. Of dat je iemand bent van het ogenblik. Of dat je iemand bent die struikelt. Of dat je iemand bent die maar voor een bepaalde tijd gelooft. Of dat je door die beproeving en volharding heen gaat, waardoor je uiteindelijk in de 100... waardoor je in de goede grond komt en 100-voudig vrucht draagt, waardoor het resultaat heeft. Dus Jezus waarschuwt voor mensen die voor een bepaalde tijd geloven en opgeven in tijden van beproeving. Nou, hoeveel mensen ik al niet heb gehoord in mijn leven, die hebben gezegd, ik heb dat geloven voor geprobeerd, maar het werkt niet. En wat zijn het? Het is steenachtige grond. Ze hebben het voor een bepaalde tijd geloofd. En toen hebben ze gezegd, ach, het werkt niet. Ze hebben opgegeven. En het lag niet aan het geloof, het lag aan de grond waar het in viel. Waar het zaad in was geland. Nou, volgens mij heb ik vorige keer ook verteld dat ik op een gegeven moment moest ik ergens een seminar geven over genezing voor jongeren. En andere voorgangersleiders mochten vragen stellen. En een van die vragen die ze stelden, was niet om de jongeren te helpen uit te stappen in genezing, maar om mij klem te zetten. En een van die voorgangers vroeg, hoe ga je om met mensen die niet genezen? Nou, mijn vraag terug is, wanneer ben je gestopt om te geloven voor ze voor genezing? Want blijkbaar heb je erbij neergelegd dat ze niet zijn genezen. Waarom heb je dat gedaan? Dus het ligt niet aan God, het ligt aan jou. Je vraag verraadt jezelf. Anders is het antwoord heel simpel. Hoe ga je met mensen die genezen, die begraaf je? En tot die tijd. Amen. Tot die tijd, geloven we. Nou, ik hoorde van, ik heb misschien dit getuigenis al eerder verteld, maar het zijn gewoon krachtige getuigenissen. Krachtige verhalen over een voorganger die ik hoorde, of een prediker. Hij was in het begin van zijn bediening was die voorganger, of iets van 12 of 14 jaar. Daarna riep God hem als reizende bediening. En hij zei, in die 12 jaar voorgangerschap heb ik nog nooit één gemeentelid begraven. Nog nooit. Er was niemand overleden uit ouderdom, maar er waren er wel heel veel ziek geweest. Hij zegt, maar als voorganger was ik er succesvol in om iedereen bovennatuurlijk genezen te krijgen. Omdat ik tijd had met die mensen. Als het ze niet lukte, dan ging ik er naartoe. En ik begon ze het onderwijs te geven, ik begon ze de principes te geven, ik begon dingen in hun leven aan te spreken. En hij zegt, stuk voor stuk zijn ze allemaal bovennatuurlijk genezen. Ik heb nooit iemand hoeven te begraven. Hij zegt, toen God me in de reizende bediening riep en de samenkomsten waren klein. En er waren 40, 50, 60, 70, 80 mensen. En we deden altijd een week, of liefst nog 3 weken, of 4 weken, of 6 weken op 1 plek. En dan 's middagsdienst en 's avondsdienst. Hij zegt, in die begintijd van onze bediening hadden we 100% resultaat met genezing. Omdat mensen zaten er dag na dag na dag na dag. Het waren kleine groepen, dus je kon makkelijk vragen beantwoorden van mensen. Je had gewoon meer tijd. Hij zegt, in die begintijd van de bediening werd iedereen werd genezen. Hij zegt, toen de bediening groter werd en de groepen werden groter en je moest vaker naar verschillende plekken, nam niet de wonderennamen af, maar je slaagde er niet meer in om iedereen gezond te krijgen, gewoon vanwege het gebrek aan tijd wat je had met mensen. Daarom is die herderlijke bediening zo belangrijk, maar wel een herderlijke bediening die gelooft in goddelijke genezing en die gewoon gaat staan voor het woord. Jacobus 5 zegt, als iemand onder u ziek is, laat hem de oudste van de gemeente roepen en bidden met gebed van geloof en de Heer zal hem oprichten. Dus Jacobus gelooft dat iedereen in de gemeente boven natuurlijk hoort te genezen. Nou, ik zat te lezen over John G. Lake. En John G. Lake, een van de dingen, John G. Lake, die deed healing rooms. Omdat John G. Lake kwam er ook achter dat niet iedereen meteen ontving zijn bovennatuurlijke genezing. Lag dat aan God? Nee. Dat is de vraag die hij had krijgen. Ja, maar God dit of God dat. Nee, het lag helemaal niet aan God. Dus op een gegeven moment had hij door, we starten healing rooms, waar mensen kunnen komen en gewoon kunnen zijn. En waar ze woord krijgen, onderwijs krijgen, gebed krijgen voor langere tijd. En je mocht alleen naar die healing room als je terminaal ziek was en opgegeven was door artsen. Dus op het moment dat artsen niks meer voor je konden doen, Dus in andere woorden, je was eigenlijk gewoon... in Nederland zou je naar een hospice gaan of wat dan ook. Je was gewoon uitbehandeld. Artsen konden niks meer voor je doen. Of je situatie was zo ernstig. Kon ook met andere dingen zijn dat je medisch niet meer te helpen was. Dan pas mocht je aanmelden voor een healing room. En hij vertelt getuigenis van mensen die er kwamen met 40 tumoren in hun lichaam. Allerlei gigantisch ernstige ziektes. Hij vertelde over een bepaalde periode in een stad... waar 5500 mensen in de healing room kwamen. Die dus terminaal ziek waren. In een bepaalde tijd. Van de 5500 zijn er 15 overleden. De rest is boven natuurlijk genezen. Nou, dat zijn krachtige getuigenissen. Krachtige getuigenissen voor wat het woord van God onderwijst over genezing. Amen. En over volharden in geloof. En zo zie je ook, sommige mensen hebben gewoon wat langer nodig om te ontvangen. Maar dat zijn krachtige getuigenissen. Hij woonde 5 jaar in Spokane, Washington. En toen werd door zijn bediening Spokane, Washington uitgeroepen tot de gezondste stad ter wereld. Hij had meer dan 100.000 door artsen geregistreerde genezingen. Meer dan 100.000, het werd de gezondste stad ter wereld omdat hij er woonde. Allemaal boven natuurlijke genezing. Nou, dat leert ons iets. Want heel veel mensen zeggen, ja, maar ik heb dat geloof voor genezing geprobeerd, maar het werkt niet. Nou, hij heeft het ook gedaan en bij hem werkt het wel. Ja, we hebben die genezingsdiensten geprobeerd, maar die werken niet. Wij hebben ze ook gedaan, maar ze werken wel. Zie je, ze verklappen zichzelf al met wat ze zeggen. Geprobeerd, voor een bepaalde tijd geloven. Voor een bepaalde tijd geloven. Dus ook nou de campagne die we net achter de rug hebben in Hoge Zand, waar heel veel mensen of krukken, rolstoelen, rollators, mensen genazen. Ook heel veel wonderen van stalen platen, schroeven met metalen pinnen in mensen lichamen. Die verdwijnen, ze genezen, ze krijgen mobiliteit terug. Nou, in het begin van onze bediening zagen we dat soort wonderen niet meteen direct. En waar lag dat aan? Nou, misschien zat mijn geloof daar nog niet. En misschien zat het geloof van de mensen waar ik voor bad daar ook nog niet. En dan kan je zeggen, ja, we hebben dat geprobeerd, maar dat werkt niet. Nee, het werkt wel. Jij werkt niet. En nu zijn we 10 jaar bezig en je ziet gewoon de kracht van God neemt toe. Je geloof neemt toe. Het geloof van de mensen die komen neemt toe. En de resultaten nemen toe. Gods woord werkt. Amen. Wij zijn degene die moeten volharden. Die moeten volharden. Nou, dus ook in mijn persoonlijke leven. Er zijn dingen soms waar je een korte tijd voor in geloof staat. Maar er zijn soms dingen waar je gewoon 2,5 jaar voor in geloof staat. Voordat het gebeurt. Of nog langer. Het werkt altijd. Alleen soms wordt je geloof beproefd. Amen. Dus geloof werkt altijd. Maar er is niet altijd meteen een zichtbare verandering. Hetzelfde met Jezus met de vijgenboom. Hij vervloekte de vijgenboom en de dag daarna werd het zichtbaar. Nou, die verandering komt mits wij volharden in geloof. Mits wij volharden in geloof. Nou, in de periode tussen het geloven en laat ik het even zeggen, het zichtbaar worden, of ik doe, nou ja, ik laat het even zichtbaar. Dat het zichtbaar wordt in de natuurlijke wereld. De tussentijd daartussen is het moment waarop je geloof beproefd wordt. En waarop je moet volharden in geloof. In de periode tussen dat jij je geloof vrijzet en tussen dat het zichtbaar wordt in de natuurlijke wereld, is de periode waarin je geloof beproefd wordt. En waarin je moet volharden in geloof. Nou, wanneer we de beproeving doorstaan, dan zullen we erachter komen, dan zullen we merken dat beproefd geloof kostbaarder is dan zuiver goud. Ga eens mee naar 1 Petrus 1, vers 6. 1 Petrus 1, vers 6.

0: Als je het gevonden hebt, zeg je prijs de Heer. 1 Petrus 1, vers 6. Daar staat dit. Daarin verheugt u zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, beproefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Nou, beproefd geloof is kostbaarder, zegt de Bijbel, dan goud. Amen. Nou, hoe en goud kan je ook als het ware zuiveren? Hoe doe je dat? Als je goud verheert, edelsmid of zo, een goudsmid, die doet dat dan. Als ze goud hebben, dan begin je het te verhitten. En wat gebeurt er dan? Dan komt alle rotzooi komt naar boven. Amen. Dan komt alle rotzooi, alles wat niet zuiver is, alles wat geen goud is, komt naar boven drijven en dat kunnen ze eraf scheppen. Nou, ons geloof wordt ook beproefd. En dat gaat eigenlijk op dezelfde manier. Wanneer wij beproefd worden, wanneer wij niet direct zien, wanneer het niet direct zichtbaar wordt, dan wordt het beproefd. Dan wordt het heet onder je voeten. En dan kan je kijken wat er boven komt. Wat er in je hart zit. In één keer merk je twijfels. In één keer merk je angst. In één keer merk je misschien religie. Dat in één keer misschien bepaalde bijbelse vraagstukken. Moet ik niet net als Job of net als Paulus en doren in het vlees? Of is dit niet toch Gods wil? In één keer komen dat soort dingen naar boven. En wat moet je doen? Je moet het eraf scheppen. Amen. Je moet zorgen dat je geloof zuiver wordt. Dat je hart zuiver wordt. Dat soort dingen. Zorgen, angsten, twijfels. Eigen meningen, misvattingen komen naar boven. Zodat we daarmee af kunnen rekenen en een zuiver geloof kunnen ontwikkelen. Amen. Ik sprak laatst een tijdje geleden iemand ook. Die had last van zijn hart. Geestvervuld christen. Zat in een geloofskerk. En in plaats van dat hij... Hij zei, ja, ik heb ook wel even gebeden voor mijn hart hoor. Maar weet je wat ik dacht? De arts zei, je moet ook gewoon rustiger aan doen. Ja, dit is gewoon Gods manier om mij te leren om rustiger aan te doen. Nee, is niet Gods manier om jou te leren om rustiger aan te doen. Maar zijn geloof werd beproefd. En wat komt er naar boven? Religie. En twijfel. En in plaats van dat je daarmee gaat dealen, gaan ze er een eigen doctrine op bouwen. Dus wanneer we onder druk komen te staan, zien we wat eruit komt. Amen. Nou, als je een sinaasappel perst, komt de sinaasappelsap uit. Als je een christen perst, hoort de Christus uit te komen. Halleluja. Dat zijn juist de momenten dat we de dingen van Christus ontwikkelen. Dus Gods beloftes, Gods woord, zuivert ons ook. Ga eens mee naar Psalm 105. Psalm 105. Nou, ja. Psalm 105 spreekt over Jozef. Nou, hoeveel weten dat Jozef kreeg een belofte van God? Amen. Hij kreeg een droom van God. Dat mensen voor hem zouden buigen, dat zijn broers voor hem zouden buigen. Hij had een belofte van God. En hij geloofde dat. En hij begon het overal rond te tetteren. Nou, hoeveel weten dat de droom van Jozef werd niet meteen zichtbaar? Zijn leven leek even totaal de andere kant op te gaan. In plaats van dat zijn broers voor hem buigen, bogen, keek hij boven van een put naar een paar zwaaiende broers. En toen zat hij in een karavaan naar Egypte. Dus werd hij als slaaf, uiteindelijk werd hij nog beschuldigd van verkrachting. En eindigde die in de gevangenis. Nou, dat was niet echt wat hij dacht van, nou, dit is de belofte van de Heer. Maar wat gebeurde er in de tussentijd? Moet je kijken, Psalm 105, vers 17, 18 en 19. Hij zond een man voor hen uit. Jozef werd als slaaf verkocht. Men drukte zijn voeten vast in de boeien. Hij zelf kwam in de ijzers. Tot de tijd dat zijn woord uitkwam, heeft de belofte van de Heere hem gelouterd. Tot de tijd dat het woord van de Heer uitkwam, heeft de belofte van de Heer hem gelouterd. Dus dat woord wil jou zuiveren, wil je louteren. En Jozef ging goed door dat proces heen. Hij bleef nederig. Hij werd niet bezeerd om zo. Hij werd niet bitter. Hij was altijd aan het dienen, in de gevangenis, bij Potifar. De Bijbel zegt, ze hadden nergens omkijken naar, want Jozef nam al het werk uit hun handen. En uiteindelijk, op het moment dat hij zijn broers ontmoet, laat hij ze niet een kopje kleiner maken. En die macht had hij als man onder de onderkoning. Maar hij zegt, ik zie dat God me vooruit heeft gestuurd. En hij zag de hand van God erin. Maar tot die tijd heeft het woord van de Heere hem gelouterd. Nou, als het gaat om beproevingen, is het belangrijk om te weten dat testen of beproevingen kunnen uit drie verschillende hoeken komen. En het is goed om te weten waar je mee te maken hebt als het daarom gaat. Ten eerste, beproevingen kunnen van de duivel komen. De duivel wil jou beproeven. De duivel wil jou verleiden. De duivel wil jou misleiden. Jezus zegt, de dief komt niet anders dan te roven, te stelen en te vernietigen. Nou, de duivel is een dief. Maar wat is het eerste wat hij wil stelen uit je leven? Is het woord van God. Dat leert Jezus in de gelijkenis van de zaaier. Bij die eerste grondsoort staat er dan, in Lucas 8, zij bij wie langs de weg gezaaid wordt, ze zijn die het horen, maar de duivel komt en neemt het woord weg uit hun hart. Opdat ze niet geloven en zalig worden. Nou, de duivel probeert het woord van God te stelen uit je hart. Nou, deze mensen hadden wel het woord gehoord, staat er. Ze hoorden het woord, maar de duivel kwam en nam het weg. Nou, hoe kon de duivel het wegnemen? Hij probeerde ze te laten te verleiden om aan Gods woord te twijfelen. Met religie, traditie, dat soort dingen. Twijfels, redenaties. Nou, de duivel, beproevingen of testen van de duivel is degene die je aanvalt. Die je aanvalt, bijvoorbeeld op je gezondheid. God valt je niet aan op je gezondheid. De duivel is degene die mensen ziek maakt, zegt Handelingen 10 vers 38. Op je gezondheid, of misschien op je gezin. Of op je financiën. Of op je werk. Of nou ja, allerlei gebieden probeert de duivel je aan te vallen met tegenstand en ellende. Nou, dat soort dingen komen niet van God. Het is de duivel die hoopt dat jij zegt, dit werkt niet, laat me zitten. En nou moeten christenen ook leren de autoriteit die ze hebben. Ga eens mee naar 1 Petrus 5, vers 8. 1 Petrus 5, vers 8. Daar staat dit. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, zeg eens mijn tegenpartij. De duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Een andere vertaling zegt wie hij mag verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof. Zie je dat? Bied weerstand. Hoe bied je weerstand aan de duivel? Vast in het geloof. Vast in het geloof. Dus je gebruikt je geloof. Dat is ook het schild van geloof. Bied weerstand. Vast in het geloof. In de wetenschap. Dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld wordt opgelegd. Nou, iedere christen heeft hiermee te maken. Met deze vorm van lijden dat de duivel je aanvalt. En de duivel je onderuit probeert te halen. Het goede nieuws is, wanneer wij weerstand bieden, vast in geloof, winnen we altijd. Jacobus 4, vers 7 zegt, onderwerp u aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. En hij zal van u wegvluchten. In andere woorden, jij wint altijd. Jij wint altijd, amen. Zeg eens, ik win altijd. Halleluja. De duivel is een loser. Hij verliest, jij wint. Ik heb ook het eind van het boek gelezen. Wij winnen, hij verliest. Amen. Spoiler alert. Halleluja. Jezus zei niet voor niks. Ik geef u macht om op slangen en schorpioenen te trappen. En over de gehele legermacht van de vijand. En niets zal je schade toebrengen. Hij heeft geen recht om jouw schade toe te brengen. Hij zal het proberen. Maar God doet alle dingen medewerken ten goede. Amen. Elke vloek verandert God in een zegen. Elke tegenstand verandert God in promotie. Amen. Maar dan moet je wel weerstand bieden in het geloof. Want als je als een slachtoffer op de grond gaat liggen, ben je een prooi geworden.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb jij een verlangen om geestelijk te groeien? En verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl. Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
3: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Hij zoekt wie die kan verslinden. Nou, alle beproevingen in de vorm van ellende en tegenstand zijn afkomstig van de duivel. Die wil dat wij van ons geloof afstappen, zodat ons geloof niet effectief is. En wat wil de duivel dan doen? Dus alle vormen van ellende, die hoopt dat jij gaat wandelen in emotie. In gevoel. Hij hoopt dat je gaat twijfelen aan het woord van God. God verlangt dat je wandelt in geloof en in de geest. Maar de duivel wil je naar emotie hebben, naar de ziel. Nou, als de duivel jou kan verleiden naar het gevoelsgebied, zal hij winnen. Maar als jij blijft staan in het geloofsgebied, zal jij altijd winnen. Nou, het was ook de duivel die Jezus verzocht in de woestijn. Het was de duivel die Adam en Eva verzocht om te twijfelen aan het woord van God. Heeft God niet gezegd? En hij verdraait het woord. Ga eens mee naar Lucas 22, vers 31. Hier zien we hoe belangrijk geloof is. In Lucas 22 is vlak voordat Jezus weggevoerd wordt. Vlak voordat hij gevangen genomen wordt. En voordat Petrus hem verraadt. En dan zegt Jezus, zegt dan dit tegen hem. Lucas 22, vers 31. Als je het gewonnen hebt, zeg je prijs de Heer. Als je het niet gewonnen hebt, zeg je wacht even. Oké. En de Heere zei, Simon, Simon, dat zei hij tegen Petrus. Simon, Simon, zie de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dus waarvoor bad Jezus dat hij zou blijven staan in geloof? Dat hij zou blijven staan in zijn geloof, halleluja. Nou, dus Satan zal je testen. Satan zal je testen. Hij zal je beproeven omwille van het woord. Op het moment dat jij zegt, ik geloof het woord van God, gaat hij zeggen, oh, laten we eens kijken of dat je het echt gelooft. Want het is makkelijk om te zeggen dat je het gelooft als alles goed gaat. Het is makkelijk om te zeggen, ik geloof God voor genezing als je gezond bent. Het is makkelijk om te zeggen, ik geloof God voor voorziening als je een baan hebt met een vast contract. En een vast salaris. Het is makkelijk om te zeggen, ik geloof God voor zijn zegen op mijn gezin als je al je kinderen de Heer dienen. Geloof wordt pas beproefd in tegenovergestelde omstandigheden. Amen. Dat is pas wanneer geloof beproefd wordt. Dus hij probeert altijd dat jij gaat twijfelen. Nou, hij zal iedereen wel eens proberen aan te vallen. Met ziekte. En dan, hoe ga je ermee om? Ga je in bed liggen en zeggen, ach, nou ja, de griep heerst. Jezus heerst, amen. Maar heel veel christenen denken, ach, nou ja, het hoort er ook af en toe bij. Het hoort er ook af en toe bij. Het is griepseizoen. Of weet ik veel wat ze allemaal. Ach, één keer per jaar hoor je erbij. Ik heb een christen horen zeggen. Ach ja, het hoort erbij om af en toe ziek te zijn. Anders bouw je ook geen weerstand op. Petrus zei, biedt weerstand in het geloof. Amen. Dat is een ander soort weerstand. Ach, we leven nou eenmaal in de tussentijd. Af en toe ziek zijn hoort erbij. Nou, wat mensen nodig hebben is pitbull geloof. Amen. wat zich vastbijt in die beloftes en zegt door zijn striemen, Jezus heeft zijn striemen, hebben genezing gekocht. Zijn lichaam is kapot geslagen om voor mijn genezing te betalen. Dus ik zal gezond zijn. Amen. Dat is wat je nodig hebt. Ik hoorde een verhaal van een voorganger. Was niet zo'n hele pastorale voorganger, maar wel een effectieve voorganger. En hij kwam bij een vrouw uit zijn gemeente. En die was al volgens mij in de 90. En ze had kanker en ze was stervende. En hij ging naar haar toe om voor haar te bidden voor genezing. En die vrouw zei, ach, al mijn kinderen dienen de Heer, het is goed zo. En hij zei, het is goed zo. Hij zegt, hoe egoïstisch kun je zijn? Al jouw kinderen dienen de Heer. Hoeveel kinderen zijn er die de Heer nog niet dienen? Die kan je toch bereiken? Hij zegt, en bovendien, de vrouw zegt, door zijn striemen zijn we genezen. Jezus, zijn rug is kapot geslagen voor jouw genezing. Ga jij straks in de hemel komen en zeggen, ach Heer, had u niet hoeven doen hoor. Voor mij had u niet gegezeld hoeven. Het was wel goed zo. Nou, dat is pastoraat. Maar die vrouw besefte wat ze zei. En ze zei, je hebt gelijk. En ze waren samen en ze genas, halleluja. Nou, dat is wat je nodig hebt, is pitbullgeloof. Ik heb dit getuigenis misschien al eerder verteld, maar het is een krachtige getuigenis over toen Jan Sjoerd Pasterkamp nodigde hem uit op zijn bijbelschool om te spreken een dag over geloof. En dan word je beproefd omwille van het woord. De duivel dacht, oh, jij gaat geloof spreken? Laten we zien of je het echt gelooft. Dus die nacht, het was een donderdag dat ik de les moest geven, woensdag op donderdagnacht, werd ik hartstikke ziek. Echt hartstikke ziek. Dus ik heb vanaf volgens mij 3 uur 's nachts in de badkamer doorgebracht. Ik heb wel 8, 9 keer overgegeven. Ik was hondsberoerd, koorts, al die dingen. Maar ik zei nee, ik ga vandaag lesgeven over geloof. Door zijn striemen ben ik genezen. Ik bad voor genezing, geloofde dat ik het ontvangen had. Ik sprak die koorts, ik sprak die griep, ik sprak die ziekte die mijn lichaam aanviel, sprak ik aan, ik gebood om te gaan in Jezus' naam. Maar het werd niet meteen zichtbaar. En in de tussentijd wordt je geloof beproefd. Amen. Ja, en het werd later, en 4 uur 's nachts, en 5 uur 's morgens, en ik was nog steeds hartstikke ziek. En ik moest volgens mij rond 7 uur weg. Op een gegeven moment om 6 uur 's morgens komt mijn vrouw naar beneden, die keek in de badkamer. En dan lag ik nog steeds hondsberoerd. En ze kijkt me aan, dit is wat ze zegt. Dus, je gaat vandaag toch wel preken, hè? Ik zeg wel eens, als de Heilige Geest je niet kan bereiken, stuurt hij je vrouw op je af. Halleluja. Mannen, amen of au. Maar goed, ik zei ja, ik ga preken. En nog steeds hondsberoerd, overgeven. Dus ik wist, ik kan niet eens auto rijden zo. Ik moest uren in de auto zitten, dus ik belde, we hadden 1 medewerker toen, Niels. Ik belde Niels op, ik zeg, Niels, ik zeg, je moet me rijden. Ik zeg, ik ga daar lesgeven over geloof. Ik de auto in, zo beroerd als ik weet niet wat, in de auto nog overgegeven. Gelukkig had ik een emmer mee, halleluja. Maar ik had gewoon besloten, ik ga lesgeven over geloof. Al moet het op mijn knieën, al moet ik om de 10 minuten naar de wc om over te geven. Vandaag geef ik les over geloof, de duivel zal niet winnen. De duivel zal niet winnen. Dus ik kwam daaraan, in die school, om les te geven. Ik deed de deur van de auto open, ik stapte uit. Boom, de kracht van God raakte me, ik was gezond. Ik heb heel de dag lesgegeven, nergens meer last van gehad. Nou, de duivel beproeft je. De duivel beproeft je, omwille van het woord. Je zal beproefd worden. Nou, het is heel verleidelijk om te zeggen, ach, ik kan vast wel afbellen. Ze hebben vast wel een andere docent. Vast wel een intern iemand die les kan geven. Je kan toch niet afbellen over geloof omdat je ziek bent? Ik had ook een tijd terug, toen we een grote genezingsdienst ergens zouden doen. Die avond ervoor werd ik hondsberoerd. Maar je kan niet de genezingsdienst afbellen omdat je ziek bent. Ja, precies. De cursus geeft nooit op, ga niet door. Dus, je begint je geloof te gebruiken, je biedt weerstand te bieden, ook die dag. Gewoon, terwijl ik nog absoluut niet gezond was, ging ik er gewoon heen. En terwijl ik begon te preken, de kracht van God raakte me, ik was helemaal gezond, halleluja. Maar het is verleidelijk om te zeggen, ach, laat me zitten, of ach, maar dit. Of maar, weet je, dat is juist wanneer je geloof beproefd wordt, amen. Dus we hebben pitbull geloof nodig. Pitbull geloof. Nou, iedere keer dat de duivel me heeft aangevallen met ziekte, iedere keer heb ik bovennatuurlijk genezing ontvangen. Soms binnen een uur, Soms binnen een dag. Maar ik ben er nooit uitgeziekt, halleluja. Altijd boven natuurlijk genezing ontvangen. Nou, mijn geloof is beproefd op dat gebied. En het is kostbaarder dan goud. Want ik weet dat mijn geloof werkt. Als je niet weet of je geloof werkt, weet je niet wat je eraan hebt. Amen. Ze zeggen wel eens, a faith that has not been tested cannot be trusted. Een geloof wat nooit getest is, kan niet vertrouwd worden. Dat is heel makkelijk om te zeggen, ja, halleluja, ik geloof dat God voorziet. Ja, lieverd, je hebt een baan van 40 uur met een vast salaris en een vast contract. En een pensioenvoorziening, amen. En daar is niks mis mee. Alleen je hebt geen idee of je geloof voor voorziening echt is. Dus pas in tegenovergestelde omstandigheden wordt je geloof beproefd. Dat zijn beproevingen van de duivel. Dat is niet God die je verzoekt. Maar ook God kan je testen. God kan je beproeven. Nou, wat test God? Onze gehoorzaamheid. Wat test God? Onze gehoorzaamheid. Je mag even meegaan naar Genesis. 22. Genesis 22. Als je het gevonden hebt, zeg je prijs de Heer. Genesis is makkelijk te vinden. Onder de G. Ik sprak een tijd terug iemand die las altijd de Bijbel-app op alfabetische volgorde. Ik kwam er na 2 jaar achter. Hij zegt, ik dacht al, wat is die volgorde raar? Nee. Toen kwam hij erachter dat de Bijbel begon in Genesis. In plaats van Amos. Nou, het gebeurde na deze dingen, Genesis 22 vers 1, dat God Abraham op de proef stelde. Zie je dat? God beproefde Abraham. Hij zei tegen hem, Abraham, hij zei, hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik zo noemen zal. Nou, wat testte God? Testte de gehoorzaamheid van Abraham. Doe je wat God zegt? Als God je een geloofsdaad vraagt. Ik zet even geloofsdaad. De Bijbel zegt dat Abraham God zelfs vertrouwde dat God hem op zou wekken uit de dood. Hij zei bij zichzelf dat God bij machten was om hem op te wekken uit de dood. Dus God test je gehoorzaamheid. Hou ik eens even mee naar Deuteronomium. Onder de D. Deuteronomium hoofdstuk 8.

In Deuteronomium hoofdstuk 8 gaat het over de reis door de woestijn. Nou, even vooropgesteld, het was niet de wil van God dat het volk zo lang in de woestijn zou zijn. Vanaf de berg Sinaï, waar ze de wet kregen, konden ze in 11 dagen in het beloofde land zijn. Het was een 11 dagen reis. Maar ze geloofden God niet. Dus ze moesten 40 jaar langer daardoor brengen. Nou, wat wilde God? Wilde hun gehoorzaamheid testen in die tussentijd. Want ze waren niet gehoorzaam de eerste keer. Ze waren niet gehoorzaam. Dan staat er, u moet alle geboden die ik u heden gebied, vers 1, nauwlettend in acht nemen, opdat u leeft, talrijk wordt, en het land dat de Heer, uw vader, onder ede belooft, binnengaat en in bezit neemt. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heer, uw God, u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, opdat hij u zou verootmoedigen. Het volk moest nederig worden, ze waren te hoogmoedig. Ze waren opstandig tegen God. En u op de proef zou stellen, zie je dat? Hij zou ze op de proef stellen. Waarom? Om te weten wat er in uw hart was. Of u zijn geboden in acht zou nemen, in andere woorden, of u zou gehoorzamen of niet. Hij verontmoedigt u, hij vernedert u. Hij liet u honger lijden, hij liet u het manna eten dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden. Om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heer komt. De kleren die u droeg zijn niet versleten. Uw voet raakte niet opgezwollen in deze 40 jaar. Weet dan dat de Heer uw God uw gehoorzaamheid bijbrengt. Zoals een man zijn zoon gehoorzaamheid bijbrengt. Zie je dat? Wat wil God je leren? Gehoorzaamheid. Zeg eens gehoorzaamheid. Nou, gehoorzaamheid is een van de belangrijkste dingen voor de christen. Gehoorzamen. Ik heb het vorige keer ook over gezegd. Heel veel christenen vervangen gehoorzamen door gebed. Ik denk als ik maar veel bid. Nee, als je gewoon gehoorzaam bent. Als je gewoon doet wat God zegt. Ik ga nu niet te diep op dit hoofdstuk in, maar het is een schitterend hoofdstuk. Want het leert ons over 2 soorten testen. Namelijk, ze gingen door de woestijn heen waar God hun geloof testte als er niet genoeg was. En dan moesten ze God vertrouwen voor mannen uit de hemel. Maar dan zegt God, vanaf vers 18, zegt God, ik ga je in het beloofde land brengen. Waar je zilver en je goud talrijk wordt. Waar alles wat je hebt vermenigvuldigd zou worden. En dan zegt hij, dan moet u de Heer uw God in gedachten houden. Hij is het die uw kracht geeft om vermogen te verwerven. En je moet niet zeggen, vers 17, met mijn eigen kracht heb ik dit gedaan. Dus God test je als je niks hebt. Of als je weinig hebt. Of je hem vertrouwt voor je voorziening. En dat vinden mensen vaak makkelijker dan de beloofde landtest. Veel christenen zijn niet klaar voor het beloofde land. Als je zilver en je goud talrijk wordt. Als God je extreem begint te zegenen. Ik zie heel vaak mensen die weinig hebben, vinden het makkelijker om veel te geven dan mensen die veel hebben. Want dan zeggen ze, ik heb dit toch verdiend. Ik heb dit toch gekregen. En daarom zegt God, wees op uw hoede dat u niet zegt, met mijn eigen hand en met mijn eigen kracht heb ik gedaan. U moet de Heer uw God in gedachten houden. Er is geen ik in het koninkrijk van God. Amen. Iedere hap lucht in je longen is niet van jou, is van God. Als je denkt dat je het zelf kan, haal geen lucht meer, we kijken hoe ver je komt. Ik denk 1 minuut of 2 en dan ben je klaar met je eigen kracht. Maar dat zijn 2 soorten testen. Dat zijn 2 soorten testen. Gaan we nu niet te diep op in, maar wat leert God je? Gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. En nogmaals, ik heb dus heel vaak gezien dat mensen die gigantisch veel hebben, niks los kunnen laten. En die test is voor veel mensen moeilijker dan de test als ze weinig hebben. En dat zie je ook in heel veel andere landen. Waar mensen weinig hebben, vinden ze het makkelijker om God te geloven. Dan, ook daar vinden ze het makkelijker om God te geloven voor genezing, dan wij in het Westen met al onze andere opties, medische dingen, et cetera. Maar God test je gehoorzaamheid. Amen. Nou, God beproeft niemand met ellende of ziekte. Jacobus zegt, laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade. En hij verzoekt zelf zo niemand. God is de vader der lichten. Amen. Dat is Jacobus hoofdstuk 1, vers 13. Dus God test je gehoorzaamheid. Nou, iedere christen, je gehoorzaamheid wordt getest. Op ieder moment, op het moment dat mensen je pijn aandoen, benadelen, word je bitter of vergeef je. Dat is een test van gehoorzaamheid. Heel veel dingen, als je de kans krijgt misschien om te roddelen,
of iemand neer te halen met je woorden. Zelfs al heb je gelijk, het is een test. Ben je gehoorzaam, wandel je in liefde. Alles is een test. Mensen beseffen dat niet, maar bij God.

vragen te geven, versta je de stem van God niet. Ga ik nog een keer zeggen. Vijf amens en één au. En de rest verbaasde gezichten. Als je nooit Gods stem hebt gehoord om grote bedragen te geven, en dat is voor iedereen anders, wat een groot bedrag is, versta je de stem van God niet. Want God beproeft je op dat gebied. Zie je door heel de Bijbel heen dat God mensen vraagt om te geven. En je moet altijd beseffen, God is een beloner en geen berover. Dus God vraagt je nooit om iets te geven, zodat je er minder van wordt, want het is saaien en oogsten. Maar God test wel je gehoorzaamheid. De Bijbel zegt in Psalm 126, wie met tranen zaaien, zullen met gejuich oogsten. Sommige mensen zeggen, ik heb nog nooit een oogst gehad waar ik iets van merk. Nee, je hebt ook nog nooit een gift gegeven waar je iets van merkte. Nou, die weduwe in 1 Koningen 17, dat God tegen Elia zei, ga naar die weduwe. God had ook kunnen zeggen, ga naar die zakenman. Maar die weduwe had het nodig om te geven. Wie werd er gezegend in het verhaal? Elia of de weduwe? Uiteindelijk de weduwe. Amen. Dus is altijd een kritiek. Al die predikers die geld nemen van de arme mensen. Die mensen hebben het nodig om te geven. Als ze niet geven, ontnemen ze hun zegen. Als toen de telegraaf had bestaan in de tijd van Elia. Prediker, vraag laatste maaltijd van weduwe. Ja, jongetje geeft zijn hele lunch aan Jezus. Maar dat is een van de gebieden waarop je zal, waar God je zal testen. God zal je soms vragen om te geven buiten je comfortzone. Buiten, boven vermogen, zegt 2 Korinthe hoofdstuk 8. Ze gaven zelfs boven vermogen. Of God zal je vragen om iets te geven aan iemand die je niet mag. Niet meteen na deze les iemand iets aan je buurman geven. Dan denkt hij dat je niet mag. Maar ik hoorde ooit, het was een grap, maar het was wel een leuke grap. Van iemand in een katholiek dorp. En de pastoor die had gesproken over dat de liefde van God met carnaval betekent ook dat je eens een keer een biertje geeft aan iemand die je niet mag. Nou, niemand gaf dat weekend een biertje aan de pastoor. Want niemand wilde die pastoor het idee geven dat hij hem niet mocht. Zeg eens, God test je gehoorzaamheid. Nou, en dan heb je gewoon een derde soort beproevingen. Wat ik gewoon, je zou het gewoon dagelijks leven of gewoon dingen. Kijk, sommige dingen gebeuren. Sommige dingen is niet eens de duivel, is niet God. Het zijn gewoon dingen die gebeuren. Jezus onderwijst ons bij de dwaze bouwer en de wijze bouwer dat de stormen komen altijd. Amen. In het leven ga je gewoon bepaalde stormen meemaken. In Handelingen hoofdstuk 27, mag je even opzoeken. Handelingen hoofdstuk 27 lezen we dat Paulus in een storm terecht kwam, waar hij beproefd werd. Nou, in de Bijbel lees je over drie soorten stormen. Zal ik hier dan ook meteen les over geven? Ja, blij dat jullie zo enthousiast zijn. In Markus hoofdstuk 5 lees je over een storm van de duivel. Jezus was onderweg over het meer. Uit mijn hoofd is Markus 5, ik denk dat Markus 5 is. Als ik ernaast zit, corrigeer me maar. In Markus 5 is Jezus onderweg naar de man van de Gadarenen. En terwijl hij onderweg is om die bezeten man te bevrijden, is er een storm. En het is een demonische storm die probeert Jezus weg te houden om die man te bevrijden. Jezus vervloekt, bestraft die storm, wees gemuilkorfd en die storm gaat liggen. Nou, die storm was van de duivel. Maar we hebben ook een verhaal waar het een storm is van God. Bij Jona. Waarom kwam Jona in een storm terecht? Door zijn ongehoorzaamheid. Hij was niet gehoorzaam. Sommige christenen hebben storm in hun leven en gebed is niet de oplossing, gehoorzaamheid is de oplossing. Waarom moet je onderscheid hebben waar iets vandaan komt? Soms krijgen mensen maar pastoraat en gebed en bid met z'n allen. Die persoon moet gaan gehoorzamen. Je wandelt buiten de wil van God. Dat was Jona. Maar in Handelingen hoofdstuk 27, daar komt Paulus in een storm terecht. Dat was niet de duivel, dat was niet God. Dat was gewoon een natuurlijke storm. En God had Paulus gewaarschuwd. Alleen Paulus zat gevangen. En de rest
van de soldaten wilden niet naar

0: luisteren. Dus ze gingen alsnog en zo kwamen ze in een storm terecht.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
3: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken en wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
6: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Dutch Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
2: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom weer naar Dagelijks Brood. Het is alweer vrijdag, de laatste dag van de week. Deze week hebben we het over grotere werken door geestelijk te zijn. 1 Korinten 14 vers 1 zegt: jaag de liefde na en streef naar geestelijke gaven, vooral dat u daarna mag profiteren. Dus, en vooral daarna dat je mag profiteren. Dus ik heb gezegd dat geestelijke gaven daar, dat woord gaven was er niet. Het is gewoon geestelijkheid. Dus de Bijbel bemoedigt ons om geestelijk te zijn, om naar geestelijkheid te streven. En we hadden gelezen in Romeinen 8 vers 5 dat zij die de dingen van het vlees bedenken, eigenlijk zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, en zij die naar de geest zijn, bedenken de dingen van de geest. En we hebben ook erover gesproken, wat betekent het om geestelijk te zijn? En ik heb gezegd, het betekent dat je de dingen van de geest bedenkt. Het betekent om geleid te worden door de Heilige Geest. We hebben gelezen in Romeinen 8 natuurlijk. Voor zoveel als door de Geest van God geleid worden, dit zijn de kinderen van God. En ik heb gezegd, het betekent dat de Geest van Christus in je woont. En het betekent dat het woord van God je leven beheert. En je onderwerpt je aan Gods woord. Nou, ik heb ook over gesproken over het vlees. En ik had gezegd, het vlees is simpelweg gezegd, dat wordt de lustige begeerte van het lichaam stimuleert. En ik heb ook gezegd dat het vlees is de grootste vijand om in de geest te wandelen. Het vlees eigenlijk is de grootste vijand, is het grootste vijand om in de geest te wandelen. En de werking van het vlees hadden wij gelezen in Galaten 5 vers 19. Dan laten we het eigenlijk opnieuw lezen. Galaten 5 vanaf vers 19, dat vind je de werking van het vlees. Ze zegt, het is bekend wat de werking van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede uitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Dus je ziet al van eigenlijk, de Bijbel zegt je dat zij die zulke dingen doen, dus zoals ruzie, woede uitbarsting. Hij zegt, zij die zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Nou, weet dat Paulus sprak nogmaals tot de kerk, oké? Hij sprak niet tot ongelovige mensen. Hij sprak tot de gemeente in Galaten. Dus dat betekent dus dat je kan gelovig zijn, maar jezelf begeven aan deze dingen. Het hoeft niet, want je bent toch geestelijk. Je hebt de geest van God in je. Maar je moet leren hoe je het vlees, hoe je eigenlijk het vlees kan elimineren. En ik had gezegd dat je kan het vlees buitenspel zetten. Kijk, kan je vinden in Galaten 5 en 16. Wandel door de geest en je zal de begeertes van het vlees zeker niet vervullen, niet volbrengen. Nou, laten we even kijken in het boek van Colossenzen 3 vers 5. We praten nu over van hoe dood je eigenlijk, hoe zet je het vlees buitenspel, zodat je geestelijk kan zijn om Gods wil te vervullen, om grotere werken te kunnen doen. Onthoud nog steeds, we praten over grotere werken door geestelijk te zijn. De eerste was grotere werken door op de Heer te wachten, of de Heer te zoeken, sorry. Nummer 2 was grotere werken door op de Heer te wachten. Nummer 3 nu is grotere werken door geestelijk te zijn. En ik heb gezegd, maak het niet hooggesproken. Okay? Geestelijk zijn is heel simpel. Laat het woord van God rijkelijk in je hart wonen. Word geleid door de Heilige Geest. We lazen de verhaal van Petrus. Hoe hij eigenlijk een openbaring ontving. En Jezus zei, vlees en bloed heeft u dit niet geopenbaard, maar mijn Vader in de hemel. Dus we zien dat het hoeft niet hooggesproken te zijn. Sommige mensen zijn te, ik noem ze overgeestelijk. En eigenlijk kan je niet overgeestelijk zijn. Dat kan eigenlijk niet. Maar ze zijn eigenlijk gewoon vleeselijk. van oh, de Heer zegt Kabbalah, we gaan ze eerst een onderkind tongen bidden. Gewoon, als de Heer zegt, zeg het gewoon in één keer. Ga niet openlijk een show uithangen, oké? Okay? En natuurlijk, kan het zijn dat je in tongen moet bidden van tevoren? 100%. Kan het zijn dat je in tongen bidt tijdens het profeteren? Het kan, 100%. Maar je weet wat ik bedoel, van de mensen die heel geestelijk willen lijken, maar ze zijn eigenlijk vleeselijk. Ik ben niet onder de indruk van die mensen. En ik zeg eigenlijk, ik ben eigenlijk weinig onder de indruk als iemand heel geestelijk met mij wil zijn. Ik ben er weinig van onder de indruk. Want ik heb gezien dat de mensen die zo geestelijk lijken, zijn de meest vleeselijke mensen. Zijn de mensen die als eerst jaloers worden. Zijn de mensen die als eerst aanstoot nemen als iemand iets zegt. Dan ben je totaal niet geestelijk. Dat is gewoon vleeselijke gedrag. En kinderlijke gedrag in Christus. Maar jij bent niet vleeselijk en je bent niet kinderlijk. Amen. Amen. Nou, Colossenzen 3 vers 5. Hoe zet je vlees buiten spel? Colossenzen 3 vers 5 zegt: dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeertes en de hebzucht die afgoderij is. Het zegt dood dan de leden die op de aarde zijn. Dus met andere woorden, alles wat jou tot ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en hebzucht of afgoderij wil brengen. Hij zegt dood deze dingen. Dus met andere woorden, wees heel consequent. Wees heel consequent, continu erop. Als je merkt dat je hebt gelogen in één keer, zeg gewoon in één keer, oh sorry Heer dat ik heb gedaan. En spreek gelijk de waarheid. Als je merkt dat je in één keer boos werd, onnodig. Het is niet nodig, maar woede uitbarsting. Herstel jezelf gelijk. Herstel jezelf gelijk. Als je merkt dat je iets doet wat je voelt de Heilige Geest zegt van hey, als je niet moet doen, herstel dat ding gelijk. Doe het gelijk. Het is belangrijk. Hij zegt dood dan de leden. Wees consequent met de geest van de Heer of met je geestelijk zijn. Oké? Okay? Nou, hoe wandel je in de geest? Ik heb volgens mij ook gisteren het over gehad. Efeze 5 vers 18. Laten wij het opnieuw even lezen. Efeze 5 vers 18. Het zegt, en word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is. Maar word vervuld met de Heilige Geest. Word vervuld met de Geest. Nou, sommige mensen, ze lezen deze tekst. Ze zeggen gelijk van, ja zie je, God zegt je mag wat drinken, maar niet dronken worden. Er zijn mensen die gewoon graag willen drinken. De tekst ging er totaal niet over. Paulus maakte een vergelijking. Oké? Okay? Hij maakte een vergelijking. Hij zegt niet van, oh, de tekst was niet om van, oh, niet dronken worden hoor. Nee, het was een vergelijking. Sommige mensen willen gewoon alles pakken om te doen wat ze graag willen doen. Zeggen, ja, de Bijbel zegt, je mag niet dronken worden, maar je mag gewoon drinken. Nee, dat is niet waar de tekst over ging. Hij wilde gewoon een vergelijking maken met vol te zijn van de geest. Daarom zegt hij, word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is. Maar in tegendeel, word vervuld met de Heilige Geest. Nou, wat heeft wijn met de Heilige Geest te maken? Eigenlijk, natuurlijk gezien, bijna niks. We weten natuurlijk, symbolisch de wijn van de Heilige Geest, nieuw wijn, noem maar op. Dus hij heeft het hier niet over van, oh, word drink, maar word niet dronken. Nee, de nadruk ligt hier op vol te zijn van de Heilige Geest. Oké? Duidelijk. En dan zegt hij dus, hoe word je vol van de Heilige Geest? Het gebeurt elke dag. En dan zegt hij in vers 19, en spreek onder elkaar met psalmen. Ik heb gezegd, hij zegt eigenlijk hier, spreek het jezelf in psalmen, loofzangen en geestelijke liederen. Psalmen is gewoon heel simpel. Psalmen hebben wij in de Bijbel. Of, ik kan niet zo mooi zingen, laat mij nu even niet zingen. Ik kan wel heel mooi zingen, maar nu even niet, oké? Okay? Nou, dan praten we over loofzangen. Loofzangen is wat wij zingen bijvoorbeeld in de kerk. Psalmen ook natuurlijk. Psalmen, ik noem het de oude hymns. Then sings my soul. In die gang, waar gaat die op? Dat zijn psalmen, oké? Okay? Nou, loofzangen zijn wat wij zingen voornamelijk, ik noem het met contemporary music. Dus de dansen en zingen die wij doen. Hij zegt, hey, doe dat vaak met jezelf. En dan zegt hij, en geestelijke liederen. Nou, geestelijke liederen heeft niet te maken per se met, het liedje gaat over God. Want loofzangen zijn ook geestelijk. Psalmen zijn ook geestelijk. Dus hij heeft het je over zingen in tongen. Want hij zei in 1 Korinthe 14, vanaf vers 14 zegt hij, als ik in tongen bid, bid mijn geest. Dan zegt hij, ik zal met mijn geest bidden, maar ook met mijn verstand bidden. En dan zegt hij ook, ik zal met mijn geest zingen en ook met mijn verstand zingen. Dus geestelijke liederen, je geloof ik, is zingen in tongen. Zingen in tongen, bijvoorbeeld. Je bent gewoon in geestelijke liederen aan het zingen. En je bent jezelf aan het vullen vervullen met de Heilige Geest. De Heilige Geest vult je opnieuw. En je hebt dit elke dag nodig. De vervulling van de Heilige Geest is dagelijks nodig. Dagelijks. Dagelijks, dagelijks, dagelijks heb je de vervulling van de Heilige Geest nodig. Je kan niet zonder de vervulling van de Heilige Geest. Want anders ga je de begeerte van het vlees vervullen. Hij zegt, wees vol van de Heilige Geest. Wandel door de Heilige Geest. Dus met andere woorden, je stille tijd dagelijks is cruciaal. Jouw bidden in tongen de hele dag door. Eigenlijk spreken in tongen. Niet zozeer bidden in tongen, maar spreken in tongen. Bijvoorbeeld, je bent in de auto. Als je een auto hebt, natuurlijk. Chalet bro zakadilo, bradassi. Je bent op de fiets. Vroeger toen ik heel vaak fietste. Nu niet meer. Ik moet eigenlijk meer gaan fietsen. Eigenlijk wat meer. Maar ik ben meer nu in de auto te vinden dan op de fiets. In mijn broke jaren als een student. Op de fiets vaak. Nee, je kan ook gewoon voorspoedig zijn en fiets rijden natuurlijk. Dat kan ook. Maar ik woon niet meer in het midden van de stad. Dus om naar de stad te komen heb ik gewoon een auto nodig. Toen sprak ik vaak in tongen op de fiets. Dat was eigenlijk mijn mooiste gebedstijden. Op de fiets was ik continu naar iets aan het luisteren. Aan het spreken in tongen. De Heer aan het loven. Want toen ik vaak moest fietsen. Dus fiets is een mooie plek, want je bent in de natuur. Eigenlijk niet in de natuur, maar je bent onder, hoe moet ik het zeggen? Je bent onder de, ja, onder de wolken. In de auto is anders, op de fiets is beter. Fiets is beter, maar ik rijd nog meer vaker in de auto dan op de fiets. Nou, hij zegt, oké, doe al deze dingen dan, zegt hij. En dank altijd voor alle dingen. Dus met andere woorden, wees een persoon die dankbaar is. Word geen zeurende persoon. Een klagende persoon kan nooit vol zijn met de Heilige Geest continu. God houdt van dankbaarheid. En die moet dankbaar zijn voor alles wat je ontvangt. En dan zegt hij ook daarbij, onderwerp je aan elkaar. Oké, dat is heel belangrijk om vol te zijn van de Geest. Vaak laten mensen dat laatste stukje. Vaak laten mensen dat laatste stukje zitten. Hij zegt, onderwerp je aan elkaar. Dat is zo belangrijk. Daarom zeg ik vaak van, als je jezelf niet kan onderwerpen in een kerk, dan kan je niet zeggen van, hey, ik ben vol van de Heilige Geest, ik word gebruikt door de Heilige Geest. Nee, you're just joking with yourself. Als jij je eigen baas bent, je kan niet onderworpen zijn onder een pastor of wat dan ook, dan you're just joking with yourself. Je bent niet, je kan niet vol zijn dat de Heilige Geest jou zal leiden. You need to be submitted. Je moet onderworpen zijn aan iets, aan het woord van God nummer 1. Aan God 100%. Maar aan de plek waar hij jou heeft aangesteld. Het is zo belangrijk. Waar hij jou heeft gezet om daar als je gemeente te hebben. Nou, hoe wandel je in de geest voor grotere werken? Nummer 1 heb ik je gezegd. Wandelen in de boldness van de geest. Hoe wandel je in de geest voor grotere werken? Wandelen in de vrijmoedigheid eigenlijk. De boldness of vrijmoedigheid van de geest. Nou, als je Handelingen 4 leest. Je ziet dat Petrus en Johannes werden gevangen genomen. En de Bijbel zegt, ze werden losgelaten en ze gingen naar hun eigen mensen toe. En de Bijbel zegt dat zij begonnen te bidden. Ze gingen naar eigen mensen toe en ze begonnen te bidden. En eigenlijk lees je vanaf Handelingen 4, vanaf vers 23, het zegt, en nadat zij losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen. Naar hun eigen mensen. Okay, dat is zo belangrijk. Je moet je eigen mensen hebben. Je moet een gemeente hebben. Petrus en Johannes gingen naar hun eigen mensen. Ze gingen naar de gemeente waar ze bij horen. Zoals de apostelen hadden een eigen groep waar ze bij horen. Je kan niet een gelovige zijn en zeggen van, ja, ik hoef geen kerk te hebben. Ik kan gewoon zelf geloven. Nee, je moet jouw eigen mensen hebben. En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eengezins hun stem tot God en zeiden, Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt. En alle dingen die erin zijn. En die bij de monden van David uw dienstknecht gezegd hebben. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudloos is. Nou, als je doorleest, zie je dat ze gingen bidden in vrijmoedigheid. En dan in vers 33 zegt hij. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat was een grote genade over hun allen. Nou, vers 31 zegt, en toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Zie je dat? Dus de vervulling van de Geest, het geeft je vrijmoedigheid om te wandelen in de boldness. In de vrijmoedigheid van de geest. Waardoor je grotere werken zou kunnen verrichten. Nummer 2. Je gelooft in het woord van de Heer. Dus je wandelt in de geest van grote werken. Je gelooft in het woord van de Heer. En je maakt het woord van God je enige waarheid. Nummer 3. Je maakt het woord van God jouw enige waarheid. Niet wat je denkt, niet wat mensen zeggen. Je maakt het woord van God jouw enige waarheid. En nummer 4. Je ontdekt en wandelt in je autoriteit. Dat is de autoriteit die de Heer jou hebt gegeven. En nummer 5. Je bent sterk en moedig. Je wees sterk en moedig. Nou, wanneer je vol bent van de Heilige Geest, ga je al deze kenmerken zien in je leven. Je bent vrijmoedig. Je gaat geloven in Gods woord meer. Je gaat wandelen in... Eigenlijk, je gaat het woord van God je enige waarheid maken. En je gaat wandelen in je autoriteit. En je bent sterk en moedig. En zo kan je ook grotere werken verrichten. Nou, het is alweer dus de laatste dag van de week, vrijdag. En deze week hebben we het gehad over grotere werken door geestelijk te zijn. Grotere werken door geestelijk te zijn. En ik geloof dat je grotere werken in je leven zal verrichten. En ik geloof dat je grotere werken voor de Heere zou doen. Eigenlijk in de kracht van de Heere zou doen. Nou, voor nu wil ik tegen jou zeggen, God zegen, heb een gezegende weekend. En mis jouw zondagsdiensten niet. Woon je in de buurt van Den Haag en de omgeving. We zitten in Rijswijk aan de Land van Oversteen, nummer 6. Je bent van harte welkom. God zegen en een gezegende weekend. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
3: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
5: In zijn eerste brief roept Petrus ons op om waakzaam te zijn. Hij schrijft, wees nuchter en waakzaam, want je tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 1 Petrus 5 vers 8. Toen de conferentie in Namibië erop zat, zijn Aukje en ik op safari geweest. Een unieke ervaring. Tijdens een rit door het prachtige landschap van het natuurreservaat zagen we 3 jonge leeuwen op nog geen 5 meter afstand. De safariwagen had geen ramen. En Aukje zat voorin naast de chauffeur, oog in oog met deze prachtige beesten. En ik zag hoe ze steeds dichter tegen hem aankroop en vroeg, is dit gevaarlijk? De man glimlachte vriendelijk en schudde zijn hoofd. Maar Aukje vertrouwde het niet en maakte zich zo klein mogelijk in die grote safariwagen. Ze heeft onze safari niet echt als een pleziertocht beleefd. Pas later hoorden we dat leeuwen de mensen in de jeep niet los zien van de safariwagen. Ze zien de safariwagen en de inzittenden als één geheel. En omdat de jeep veel groter is dan het dier zelf, zal hij de safariwagen niet aanvallen. Maar wee degene die zijn hand uitsteekt, of mogelijk zelfs uit de safariwagen stapt. Op dat moment is hij een prooi voor de wilde dieren. Als we dit tijdens de safari geweten hadden, had Aukje er misschien meer van genoten. Petrus schrijft in het vers van vandaag dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw en dat hij op zoek is naar wie hij zou kunnen verslinden. Door het wonder van het kruis heeft Jezus echter een plekje in zijn safariwagen voor jou. Zolang jij in Christus blijft, ben je helemaal veilig. Want ook de boze ziet jou nooit meer los van Christus. Daarom zegt Jezus in Johannes 15, vers 4... blijf in mij. In eenheid met Jezus heeft de boze geen vat op jou.
4: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
6: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
7: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
8: In Genesis 24, vers 10 lezen we: hierop nam de knecht 10 van de kamelen van zijn heer en ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich. Hij maakte zich op en ging naar Mesopotamië. Die knecht had een opgave van zijn meester Abraham, een vrouw te zoeken voor Isaac. Wij hebben ook een opdracht. De Heer Jezus heeft gezegd: gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Markus 16, vers 15. Het evangelie, dat wil zeggen allerlei kostbaarheden van onze Heer. En die hebben wij uit te delen. We hebben allemaal te gaan waar God ons zendt. Ieder christen heeft een roeping. Gij in uw klein hoekje en ik in het mijn. Er is een wereld te redden. Hebt u de Heer Jezus lief? Liefde en gehoorzaamheid horen samen. U hebt een opdracht. Voer die uit. U kunt het niet. Ik ook niet. We hebben te weinig kracht en rijkdom van onszelf om uit te delen. Maar onze Heer heeft kostbaarheden. Heel vele kostbaarheden. Daarom is het zo nodig dat we ons banksaldo, ons bankboekje, de Bijbel, bestuderen. Incasseer alles wat u zelf en anderen nodig hebben. Alle beloften God zijn in Jezus, ja en amen. We hebben aan velen uit te delen en daarom hebben we allerlei kostbaarheden van de Heer nodig. Wees krachtig in den Heer en in de sterkte zijner macht. Efeze 6, vers 10. Als je weet: de Heer is mijn sterkte, dan zegt de Heer: ga in deze uwe kracht. Zo zei hij het tegen Gideon. Een tak van de wijnstok brengt vrucht voort als het verbonden blijft met de wijnstok. Zo moeten u en ik ook verbonden blijven met de bron van kracht, onze wijnstok Jezus. Ik hoop dat u die luistert en weet dat u een christen bent, duidelijk ziet wat voor een opgave en een rijkdom u hebt, omdat u een kind van God bent. Maar u die luistert en weet dat u geen christen bent, voor u is deze boodschap ook: uw leven is in de ogen van de Heer een wildernis, maar u kunt Gods tuin worden. Wat kunt u doen? Jezus aannemen. In Johannes 1, vers 12 lezen we: allen die Jezus aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Maar dan hebt u ook een arbeid te doen, een opdracht. Vele kostbaarheden van onze Heer kunnen we lezen in de Bijbel. Wilt u een spoedcursus volgen? Ga dan eens luisteren naar de meester als hij lesgeeft een heel grote groep volgelingen die hij uitzond om in de wereld het licht te worden. Hij beschreef allerlei kostbaarheden die er voor hun waren, en u kunt het lezen in Matteüs 5, 6 en 7. De bergrede. Maar het is niet alleen luisteren. En ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. Matteüs 7, vers 24. Maar die spoedcursus, die bergrede, is maar heel kort. Er is een heel handboek dat we altijd weer moeten bestuderen, en dat is de Bijbel. Misschien zegt u, maar die begrijp ik niet. Nee, we kunnen die ook niet begrijpen, niet uit onszelf. Maar de Heer Jezus heeft ons beloofd in Handelingen 1, vers 8... gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En de Heilige Geest geeft u begrijpen en kracht en geloven. Hij maakt ons duidelijk allerlei kostbaarheden van uw Heer. En alles wat u nodig hebt om u een blij, overwinnend kind van God te maken. Ja, u zult dan ervaren. Want Handelingen 1 vers 8 verder zegt: gij zult mijn getuige zijn hier en daar en tot aan het uiterste der aarde. Paulus zegt in Efeze 1 vers 3... gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Dat is nu. Dat zijn geweldige kostbaarheden. Nu. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede hij ons begenadigd heeft in den geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade. Lees het maar eens verder, wat daar allemaal staat. Wat een inventaris. Ja, Jezus is onze vrede. Vraag den Heer om u door zijn Heilige Geest het Bijbellezen te maken tot een steeds beter zien van de grote kostbaarheden van uw Heer, die u uit te delen hebt aan de arme wereld om u heen. Zullen we bidden? Dank u, Heer Jezus, dat alle kostbaarheden van u ons door het lezen van de Bijbel voortdurend weer in onze handen gelegd worden. Gebruik ons vandaag om er ook weer van uit te delen. Maak ons echte kinderen des lichts, het zout der aarde. U hebt de knecht van Abraham zo een geweldig succes gegeven. Geef ons ook een heerlijke en voortdurende ervaring van de rijkdom van het uitdelen van de kostbaarheden van u, onze trouwe, liefhebbende Heiland. Halleluja. Amen.
9: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
6: Twintig uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, ik ben Kees Florissen en ik ga verder met het onderwerp van de weg naar Gods zegen. Vandaag maar één deur, het kruis.
2: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it you in three words. God is faithful.
0: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
1: In de vorige uitzending hebben we ontdekt hoe Paulus het kruis schetste als een verborgen wijsheid. Een wijsheid die de mensen van deze wereld, en met name de heersers van deze wereld, niet kunnen pakken. De kruisiging wordt door God reeds bevolen voordat de tijd begon, en het is voor onze glorie. Wat een heerlijke gedachte. Door deze verborgen, geheime wijsheid van het kruis kunnen wij nu zien wat geen menselijk brein kon bevatten of zich voorstellen, en wat menselijke zintuigen nooit kunnen waarnemen. Wat God heeft voorbereid voor hen die hem liefhebben. Dit alles is alleen door de Heilige Geest geopenbaard en alleen door het kruis. Van de passage uit 1 Korintiërs word ik altijd erg enthousiast, want ik ben jarenlang student geweest en later onderwijzer van filosofie. Filosofie betekent de liefde voor of het najagen van wijsheid. Vele jaren heb ik dus wijsheid nagejaagd, maar het was slechts de wijsheid van deze wereld. En het gaf me nooit de volledige voldoening die ik zocht. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat er iets moest zijn dat echte, blijvende voldoening kan geven. Toen ik de Bijbel ging bestuderen en Jezus leerde kennen, ontdekte ik dat God dit geheim had voorbereid als verborgen wijsheid voor zijn volk. Ik kwam er ook achter dat er maar één weg is die toegang geeft tot deze verborgen wijsheid. Maar één deur waardoor we naar binnen kunnen gaan. Die deur is het kruis. Het is alleen als we door geloof waarde toekennen aan wat Jezus voor ons volbracht heeft aan het kruis, en alleen als we toestaan dat het principe van het kruis uitwerkt in ons eigen leven, dat deze verborgen wijsheid en kracht van God effectief wordt in ons leven. Gods wijsheid is dwaasheid voor de wereld. Zijn kracht is zwakheid voor de wereld. En toch is Gods wijsheid wijzer dan die van de wereld. Gods kracht sterker dan alles wat in de wereld is. En jij en ik mogen die wijsheid en die kracht kennen. Wat een genade. Laten we toch het hartsbesluit nemen om de volledige kracht van het kruis ruimte te geven in ons leven. Het is een kracht die alles wegdoet uit ons leven wat niet beantwoordt aan de maatstaven van het kruis, en een wijsheid die ons grotere geestelijke rijkdom brengt dan we ooit zelf zouden kunnen bedenken.
0: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: Mijn God voorziet. U bent Yahweh Jireh, mijn God die voorziet. Ik belijd, mij ontbreekt niets. Ik vraag me dus niet bezorgd af, wat zullen we eten, wat zullen we drinken, wat zullen we aantrekken, want naar dat alles zijn de heidenen op zoek. Mijn hemelse Vader weet wel dat ik dat allemaal nodig heb. Ik zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan krijg ik dat alles erbij. Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van mij aanvullen door Christus Jezus. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Voor ons allen heeft hij hem overgeleverd. En zou hij ons na zo'n gave niet al het andere ook schenken? Want ik ken de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij omwille van mij arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat ik door zijn armoede rijk zou worden. Daarom vertrouw ik op u, omdat ik uw naam ken. Want gij hebt nooit verlaten wie u zoeken, o Heer. U bent mijn God die voorziet. Amen.
6: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Laten we bidden. Heer, wat een genade dat ook ik gegrepen ben door de kracht en de wijsheid van het kruis. Dank u wel, Heer, voor de kracht van het kruis die diep in mijn leven mag doorwerken, om mijn leven te maken tot een klinkende lofzang voor Jezus Christus, die de enorme prijs voor mij betaalde. Amen.
7: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
7: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
7: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
7: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
7: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
7: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
7: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
7: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
7: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
7: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: And went my own way.
7: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
7: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
7: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
7: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
7: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
7: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
7: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
7: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
7: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
7: In de naam van Jezus.
2: Amen.
7: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085-005-1049. Dat is 085-005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
6: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gaz Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.

0: trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
0: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te maken.

0: volgende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
6: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
7: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
8: Order number 17.
9: Boys and girls, the Lord Jesus Christ is the one who gives us new life, and he's doing a new thing for us.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
3: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crises zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Now.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18, vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht. Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Holy, holy, holy
7: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the stone. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is

goedemiddag, van harte welkom op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Ja, ik ben een uurtje vroeger dan normaal, maar dat komt omdat we in dit uur een special hebben over de band 363. Nou, misschien ken je die nog niet, of misschien weet je even niet meer wie dat zijn, maar daar gaat zometeen zeker verandering in komen. Ik had namelijk een heel leuk interview met de zanger van die band, genaamd John Ellis, uit het prachtige Zuid-Afrika. Vanuit Kaapstad belde hij mij en daar gaan we zometeen een klein stukje meer over horen.

Je luistert naar de special over de band 363 hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Ja, wie aan het begin van deze eeuw in Nederland de christelijke pop- en rockmuziek volgde, die kon eigenlijk niet om 363 heen. En dat schrijf je overigens als T-R-E-E-6-3. De Zuid-Afrikaanse band rond zanger en songwriter John Ellis hoorde bij de vaste soundtrack van een generatie die luisterde naar christelijke jongerenradio, cd-verzamelalbums kocht en festivals en concerten bezocht. 363 was bovendien niet alleen van de radio bekend. De band kwam ook meerdere keren naar Nederland en bouwde hier op het podium een trouwe achterban op. Onder meer op het Nederlandse Winter Wonder Rock liet 363 horen dat hun muziek live minstens zo krachtig was als op de plaat. Zoals dat dan heet. Hè? Hey, nummers als Treasure, Joy, Look What You've Done en King maakten de band herkenbaar. Stevige, melodieuze rockmuziek met gitaren die gewoon als gitaren mochten klinken. En teksten die openlijk gingen over Jezus, geloof en overgave. Daarna kwam hun uitvoering van het bekende nummer Blessed Be Your Name. Het lied wat geschreven was door Matt en Beth Redman. Maar waar 363 eigenlijk dus gewoon een eigen krachtige rockuitvoering aan gaf. Laat ik het zo maar even onder woorden brengen. En juist die opname werd voor veel luisteraars de bekendste versie van het nummer. Ook in Nederland werd het een van de liederen waarmee 363 blijvend werd geïdentificeerd. Internationaal groeide de band ook uit tot een van de bekendste namen binnen de christelijke rockmuziek. Hun eerste Amerikaanse album won een Dove Award als beste rockalbum. Hun nummer werd veelvuldig op de christelijke radio gedraaid en 363 reizen door landen als de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Duitsland, Zweden, Zwitserland en Nederland. Maar achter dat succes groeide bij John Ellis, de zanger van de band, steeds meer weerstand. Vooral binnen de Amerikaanse christelijke muziekindustrie voelde hij zich opgesloten in een keurslijf. Er bestond een steeds duidelijker idee van hoe christelijke muziek hoorde te klinken, welke onderwerpen in een lied pasten en wat een succesvolle christelijke artiest voortdurend moest produceren. Een nieuw album maken, promotie geven, optreden, weer de studio in, daarna weer de weg op. In de reguliere muziekindustrie konden artiesten na een album en een tournee soms een periode stoppen om tot rust te komen en nieuwe muziek te schrijven. Maar binnen de Amerikaanse christelijke muziekwereld was dat volgens Ellis veel moeilijker. De inkomsten uit platenverkoop waren beperkt en dus moest er voortdurend worden opgetreden. Amerika was groot genoeg om bijna iedere avond ergens anders op het podium te kunnen staan. Maar ondertussen was John getrouwd en vader geworden. Terwijl hij door het land reisde, bleef zijn gezin achter. Wat aan de buitenkant een succesvolle bediening leek, begon hem lichamelijk, emotioneel en geestelijk steeds verder uit te putten. Hij zong avond na avond over Jezus, maar raakte in de drukte steeds verder verwijderd van de reden waarom hij ooit muziek was gaan maken. En toen zijn vriend Matt Redman hem in Nashville ontmoette, zag hij hoe opgebrand Ellis inmiddels was. Zijn advies was eenvoudig. Neem een sabbatical, stop een half jaar en kom tot rust. Maar dat halve jaar werd uiteindelijk veel langer. 363 stopte. John Ellis keerde terug naar Zuid-Afrika en zei later dat hij geen artistieke reden zag om de band ooit nog opnieuw te kunnen laten beginnen. Na jaren van albums, tournees, Nederlandse concerten en internationale erkenning leek het verhaal van 363 definitief voorbij. Maar wat gebeurt er wanneer het podium verdwijnt, de muziek stilvalt en iemand die jarenlang over God heeft gezongen uiteindelijk alleen achterblijft met God zelf? Daarover ging ik dus in gesprek met de zanger, de gitarist en de belangrijkste songwriter van 363, John Ellis. In misschien wel één van de eerlijkste gesprekken die ik ooit met een artiest heb gehad. En dat hoor je zo meteen.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag.

je muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

een hele goede middag en van harte welkom bij de weekendshow hier op God Radio. En vandaag niet zomaar een weekendshow, maar de weekendshow waarin de top 33 eindelijk gaat terugkeren op de zender. Na 2 jaar afwezig te zijn geweest. We begonnen dit uur met Kingdom Revival, This Roman Road. Prachtige plaats en zeker ook de moeite waard om die eens even op te gaan zoeken. Nog steeds een tip, geen hit, dat zeg ik er eerlijk bij. Maar ja, hey, wat niet is, kan nog komen natuurlijk.

top 33, die gaat zometeen draaien. Vanaf dit uur gaat hij al van start. En natuurlijk in het laatste uur van het programma gaan wij de bovenste platen uit die lijst aan je laten horen. Voor het zover is, heb ik nog een paar...

Eindelijk aangebroken. De christelijke hitlijst van Nederland, de top 33, keert vanaf vandaag weer helemaal terug. En nee, voor degenen die het gemist hebben, dit is geen nieuwe hitlijst, maar de voortzetting van iets wat we een paar jaar geleden al gestart waren. Op Goede Vrijdag 2023, dat was in april, was het eerste studioprogramma te horen op God Radio. En het was tevens ook mijn eerste uitzending op deze zender. Vanuit de studio in Doetinchem brachten wij wekelijks de God Radio Top 33. Oftewel de 33 meest populaire christelijke hits van die week. Niet alleen als radioprogramma, maar ook om zichtbaar te maken wat er werkelijk leefde onder luisteraars. Nou, al vrij snel viel het mij op dat de overgrote meerderheid van de christelijke hitlijsten bijzonder sterk worden gedomineerd door airplay, persoonlijke smaak en door wat platenmaatschappijen pushen. En dat vond en vind ik persoonlijk nog steeds niet oké. Die zal ik even uitleggen. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Vroeger, heel lang geleden, was een hitlijst, zoals de top 40 of de top 50, een lijst die werd samengesteld aan de hand van het aantal verkopen van cd-singles of platen. De grote muziekwinkels deelden hun cijfers met de samenstellers van de hitlijsten en aan de hand van die verkoopcijfers kon worden gezien welke plaat het meest was verkocht. En die plaat was dan de nummer 1. Klinkt logisch en dat hoort het ook eigenlijk gewoon te zijn. Maar ja, dat is tegenwoordig wel een stukje anders geworden. Op een bepaald moment zijn de meeste hitlijsten airplay gaan meetellen. En airplay is eigenlijk gewoon het aantal keren dat een radiostation een plaat draait. Met andere woorden, een radiostation kan een plaat dus de lijst inpushen en naar een hoge positie pushen, simpelweg door de plaat heel veel te draaien en zonder dat daar daadwerkelijke verkopen, streams of views tegenover staan. Nou, tel daarbij de lobby van de platenlabels op en je hebt hitlijsten die vaak een vertekend beeld geven van waar de luisteraar nou werkelijk naar luistert. Nou, daarbovenop komt ook nog eens dat vooral in Amerika de stations bepalen hoe christelijke muziek dient te klinken. Waardoor er vooral veel worship en soft rock-achtige platen in die hitlijsten staan. Alsof er geen andere genres bestaan. Maar die bestaan wel. Maar ze worden gewoon genegeerd. Ook als ze wel de verkoop- en streamcijfers hebben voor een welverdiende positie. Alles bij elkaar genomen vinden wij dat dus behoorlijk misleidend. Vandaar dat wij het daadwerkelijk anders gaan doen. In juli 2024 stopte ik met de wekelijkse God Radio Top 33. Niet omdat ik niet langer in het concept geloofde, maar omdat het mij zoveel tijd kostte om iedere week een accurate en geloofwaardige lijst te maken dat het voor mij niet langer vol te houden was. Naast mijn eigen werkzaamheden en verantwoordelijkheden, zeg maar. Nu hebben we daar wel een iets andere vorm aan gegeven. Namelijk, we gaan het maandelijks doen. En dat is nog steeds veel werk, maar aanzienlijk minder dan om het wekelijks samen te gaan stellen. En op die manier blijft het ook draaglijk en uitvoerbaar. En dat is voor mij wel eigenlijk het allerbelangrijkste. Want consistentie is natuurlijk ook ontzettend belangrijk wanneer je een lijst als deze gaat doen. Daarbij is het ook nog eens zo dat de christelijke muziekwereld niet zo snel gaat als de reguliere lijsten, waardoor een maandelijkse lijst eigenlijk gewoon nog steeds accuraat kan functioneren. Goed te verantwoorden is dus. Tot slot de naam. Voorheen was dat de God Radio Top 33, een lijst die exclusief aan God Radio toebehoorde. En nu hebben wij daar de christelijke Top 33 van gemaakt. Een lijst die nog steeds op God Radio wordt uitgezonden, maar die ook door andere radiostations mag worden gebruikt. Kosteloos. De christelijke Top 33 staat bovendien ook nog gewoon online op www.christelijketop33.nl. En niet achter een betaalmuur. Nee, je kunt gewoon gratis kijken en genieten. Dus, de christelijke Top 33 wordt exclusief samengesteld op basis van alleen het aantal streams en views van de voorliggende maand. Geen airplay, geen persoonlijke smaak, maar alleen wat de luisteraar daadwerkelijk mooi vindt. En met die woorden keert de Top 33 vanaf

Dit is de christelijke top 33. Geen airplay, geen meningen, maar de echte cijfers. Actuele streams en views. Dit is het geluid van jouw week.

0: maken. Dus ja, helemaal onderaan die lijst hebben wij vooral een aantal nog steeds hele leuke platen staan. En we gaan gewoon een beginnetje maken met de nummer 33, om heel precies te zijn. Vorige maand nog op nummer 30, deze maand op nummer 33. Ze is dus drie plaatsen gedaald. We beginnen de lijst met de nummer 33 dus. En Wilson en Still You.
1: Is de christelijke hitlijst van Nederland. De 33 best verkochte, best bekeken en best gestreamde christelijke platen van dit moment.

0: waren de nummer 31 uit onze lijst. Ja, vorige maand stonden ze nog op nummer 12. Zo, behoorlijk gedaald. 19 plaatsen naar beneden gekacheld. Kane en Living Water. Daarvoor hoorde je de nummer 32 uit de lijst. Die stond vorige maand op nummer 19 en daalde 13 posities. Hulvey en Connor Price met Automatic. Ja, dat kan zo ook gaan in de lijst natuurlijk. Zeg, de nummer 30 is ook weer zo'n daler uiteindelijk. Ja, aan de onderkant tref je toch wel meer dalers aan dan stijgers. 7 plaatsen gedaald. Vorige maand nog op nummer 23. Deze maand op 30. Micah Tyler met Perfectly.
1: Nummer 30.

0: De nummer 29 uit de christelijke top 33 hoorde je zojuist voorbij komen op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Ja, en daarmee kwamen we de eerste stijger in de lijst tegen. Phil Wickham, Running to a Runaway. En dat deed hij samen met Lauren Daigle. Ja, natuurlijk een superbekende naam in de christelijke kringen. Maar ook in de gewone lijsten, zeg maar. Ze zijn twee plaatsen gestegen, want vorige maand stonden ze op 31, deze maand dus op 29. En dat brengt ons naar de nummer 28 van deze maand. De vorige maand stonden ze nog op nummer 11. Ze zijn 17 plaatsen gedaald voor King & Country met Miracle.
1: Nummer 28.

Juist hoorde van Lena Crawford, Living Room 4, was de eerste nieuwe binnenkomer in de christelijke top 33 van deze maand. Ik moet echt heel erg goed opletten dat ik de juiste naam blijf zeggen. De nummer 27 dus, de

0: Miracle. Mocht je de lijst zelf trouwens ook nog eventjes willen zien, kijk vooral even online op www.christelijketop33.nl. En dat brengt ons naar de nummer 26. Die nummer 26 is voor Holvi met hun plaatje Dave. Vorige maand stonden ze nog op nummer 17. Hij daalt dus 9 posities. Daarna draaien we de nummer 25 nog voor je. En daarna is het heel even tijd voor de reclame en het nieuws. En daarna zijn we natuurlijk vlug weer terug.
1: Nummer 26.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Why didn't you come?
9: Take away the storm. What are they doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Mazzel tof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
10: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
12: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en

0: maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
1: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: De christelijke hitlijst van Nederland. De lijst die laat horen wat christelijk Nederland nu luistert.
1: Top 3!

0: Geen meningen, maar de echte cijfers. Actuele streams en views. Wereldwijd. Dit is het geluid van jouw weekend.
1: Goedemiddag, van harte welkom terug in de weekendshow, waar wij op dit moment de christelijke top 33 aan het draaien zijn. En het vorige uur hebben wij de posities 33 tot en met 25 aan je voorbij laten komen. En dat betekende dat we dit uur zijn begonnen met de nummer 24, gevolgd door de nummer 23, die je zojuist hebt kunnen horen. Nummer 24 was voor Torren Wells met What a Miracle Feels Like. En nummer 23 was natuurlijk voor Jeremy Camp. Hij komt nieuw binnen met zijn plaat Revival. Prachtige single trouwens.

0: ook in dit uur gaat er nog een heleboel leuks voorbij komen. Dat kan ik je garanderen. De nummer 22 is voor deze maand voor de John Reddick. Holding On, tussen haakjes Praise God.
1: Is de christelijke hitlijst van Nederland. De 33 best verkochte, best bekeken en best gestreamde christelijke platen van dit moment.

0: Jack Williams en Ben Fuller hoorde je zojuist op God Radio. Wait for me. Dat is de nummer 21 van deze maand. Vorige maand stonden ze nog op 24. Ze zijn dus 3 plaatsen gestegen. En dat doen ze helemaal niet slecht. Nee. De nummer 20 die is voor KB en No Big Deal. Dat is ook wel een bijzonder plaatje, zeg maar. Want ja, in de algemene christelijke hitlijsten zul je die niet heel erg veel voorbij zien komen. Het valt niet onder het wenselijke, de wenselijke muziekgenre, zeg maar. De nummer 20, ja, vorige maand was dat ook nummer 20. Deze maand is hij dat nog steeds. Het is dus een zittenblijver. Got a reason.
1: Nummer 20.

0: My Defender. En ook dat is een nieuwe binnenkomer. Ze komen nieuw binnen op nummer 19 in de christelijke top 33 van augustus 2026. Helemaal niet slecht. Een best een hoge binnenkomer, maar nog steeds niet de hoogste nieuwe binnenkomer. Nee, die gaan we later nog treffen, zeg maar. Zeg, Jamie McDonald. Ja, dat is ook een plaat die je... een naam in ieder geval die je meerdere keren voorbij hebt horen komen. Ook op Gauls Radio. Zij heeft een single gemaakt die heet Won't Let Go. En dat is de nummer 18 van deze week. Vorige maand... maand. Ja, maand. Het is een maandelijkse hitlijst tegenwoordig. Vorige maand stond ze nog op nummer 13. Ze is dus 5 plaatsen gedaald. Deze maand op 18.
1: Nummer

0: Zojuist voorbij komen Tiki Lau, Spirit Breakout. Het is ook weer een nieuwe binnenkomer. En wat ik dan weer bijzonder vind, is dat dit dus echt een EDM danceplaat is. En doorgaans zul je die niet zo heel erg snel in een christelijke hitlijst naar boven zien klimmen. En deze plaat doet dat dus wel. Ja, ik heb echt gedubbelcheckt of daar echt voldoende streams en views tegenover staan. Maar dat is overweldigend toch echt het geval. En dat maakt deze prestatie toch eigenlijk wel extra bijzonder. Tiki Lau dus, Spirit Breakout, hou die naam in de gaten. Op nummer 16 treffen wij overigens wederom een nieuwe binnenkomer in de christelijke top 33 van deze maand. Tate Butts, When I Pray.
1: Nummer

Toby Mac featuring Gio en Lord It Feels Good. Het is een plaat die vorige maand nog op 21 stond, dus deze maand 6 plaatsen is gestegen naar de nummer 15 van deze maand. En dat brengt ons bij Matthew West, Good. Een bekende plaat, je hebt hem meerdere keren op Golf Radio voorbij horen komen. Vorige maand stond hij nog op 16, enkelvoud. Deze maand op nummer 15.

0: Jorrit Taron, Wells, Breed On It. En dat was natuurlijk een plaat die in de vorige maand op de nummer 10 stond. Hij daalde 3 plaatsen. Maar op nummer 13, nou, verwaarloosbaar. Dan mag je nog wel een klein beetje dalen. Je staat nog steeds redelijk in de top.
1: Countdown for liftoff.

nummer 13 dus was dat. En dat brengt ons bij de nummer 12. Daarna ga ik ook nog de nummer 11 voor je draaien. En daarna gaan wij even ruimte maken voor de reclame en het nieuws. Om in het volgende uur terug te keren met de

0: maand voor Jamie McDonald, Ain't No Way. Zij stond vorige maand op nummer 14, is twee plaatsen gestegen. En daarna hoor je Bailey Zimmerman. Ja, Bailey Zimmerman en Brandon Lake, zo moet ik het zeggen. Just Believe. En dat is ook een onmerkelijke stijger. Hij stijgt namelijk 18 plaatsen van 29 naar de nummer 11 van deze maand. Die hoor je zo meteen. Nu eerst de nummer 12, Jamie McDonald.
1: Nummer 11.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is.

0: laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
1: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

voorbij laten komen. En dat betekent dat we nu dan eindelijk toe zijn gekomen aan de top 10. De bovenste 10 platen uit de christelijke top 33 van augustus 2026. Goed, dat gezegd hebbende, je hoorde zojuist de nummer 10. En de nummer 10 was voor Elevation Worship, So Be It.

0: van te vinden. De meest opmerkelijke plaat van deze maand uiteindelijk is de plaats van Dex, God Can You Hear Me. Vorige maand stond hij nog op nummer 28. Hij stijgt helemaal door naar nummer 9. 19 plaatsen gestegen. Ja, goed resultaat gewoon.
1: Is de christelijke hitlijst van Nederland. De 33 best verkochte, best bekeken en best gestreamde christelijke platen van dit moment.

0: Zojuist hoorde je de nummer 8 uit onze lijst. Brandon Lake featuring Nick Jonas met The Author. En dat was een zittenblijver, zoals dat heet. Want vorige maand stond die ook op nummer 8. En deze maand staat hij dat nog steeds. Hij doet het gewoon lekker goed. Daarvoor natuurlijk de onmerkelijkste stijger van deze maand. Dex, God Can You Hear Me op nummer 9. Dat brengt ons nu. Ellen, gezien we de nummers 8, 9 en 10 al hebben gedraaid. Ja, dan gaan we verder omhoog klimmen naar nummer 7 natuurlijk. Ja, geen spel tussen te krijgen. Een plaat die vorige maand op nummer 6 stond. 1 plaats gedaald is naar de nummer 7. Joshua Queen, Make Heaven Crowded.
1: Nummer

0: En zojuist hoorde je de hoogste nieuwe binnenkomer in de christelijke top 33 van deze maand, augustus 2026. Forrest Frank en To Step the Enemy. Vorige maand stond hij nergens. En nu ineens, na die nummer 6 toe, die Forrest Frank, die doet het waanzinnig goed. En dat dan ook nog eens zonder al te veel hulp, hè, van al die platenmaatschappijen en promocampagnes. Die man is gewoon online begonnen met video's en die is gewoon viral gegaan. En op die manier heeft hij zijn hele carrière op kunnen bouwen. Zeg, waanzinnig goed. En leuk ook dat hij gewoon overal tussendoor komt. Dat vind ik dan weer, gewoon hilarisch. Goed, dat gezegd hebbende. Het is tijd voor de nummer 5. En de nummer 5 van deze maand is voor niemand minder dan Elevation Worship met Alleluia.
1: Nummer 5.
2: Let's clap like this.

0: De nummer 4 van deze maand hoorde je zojuist voorbij komen. Elevation Rhythm met Thank God I'm Free. Ja, je moet ze even uit elkaar houden. Je hebt een Elevation Rhythm en je hebt een Elevation Worship. En Elevation Rhythm, die staat er een paar keer in. En Elevation Worship staat er ook een paar keer in. Dus ja, dan heb ik natuurlijk al wel een klein beetje een spoiler alert gegeven. Maar dat dan even terzijde. Wat je zojuist hoorde, was in ieder geval de nummer 4 uit de lijst. Elevation Rhythm, Thank God I'm Free. En die stond vorige maand nog op nummer 5. Hij is dus één plaatsje gestegen. Ja, daarmee komen we bij de top 3 van deze maand. De top 3 van augustus 2026. En op 3 treffen wij daar niemand minder aan dan Forrest Frank. Oké.
1: Nummer

0: De nummer 2 uit de christelijke top 33 van augustus 2026 hoorde je zojuist voorbij komen. Joshua Queen met Demons, een terechte verdiende positie. Ja, mag ik wel zeggen. 1 plaats gestegen ook. Vorige maand nog op nummer 3, deze maand dus op de nummer 2.
1: De bovenste 10 platen nog even voor je op een rijtje.
0: En dat maakt het inderdaad tijd voor een overzicht van de top 10 van deze maand. Op nummer 10, 1 plaats gedaald, Elevation Worship, So Be It. Op nummer 9 troffen wij een opmerkelijke stijger aan. Vorige maand nog op nummer 28, 19 plaatsen gestegen. Op nummer 9 kwam die terecht. Dex, God, Can You Hear Me? Nummer 8 was een zittenblijver voor Brandon Lake. En Nick Jonas was dat, ja, The Author. Nummer 7, een plaats die 1 plaats gedaald is. Joshua Queen met Make Heaven Crowded. Nummer 6 troffen wij de hoogste nieuwe binnenkomer van deze maand aan. Forrest Frank en Two Step The Enemy. Op nummer 5, een plaat die 1 plaats gedaald is. Elevation Worship met Alleluia. Op nummer 4, een plaat die 1 plaats gestegen is. Elevation Rhythm en Thank God I'm Free. De nummer 3 van deze maand is voor niemand minder dan voor Forrest Frank. Vorige maand stond hij nog op nummer 2. Deze maand dus ja, 1 plaatsje gedaald. Maar nog steeds in de bovenste 3. Nummer 2 is voor Joshua Queen. De plaat die je zojuist hoorde. 1 plaats gestegen vanaf 3 naar 2 met Demons. En op de nummer 1. Ja, vorige maand stond hij ook op de nummer 1. Hij staat wereldwijd op de nummer 1. Of dat nu door airplay is of door pushen van platenmaatschappijen. Nou ja, goed, hoe dan ook, het heeft gewerkt. Want ook de luistercijfers en de views laten zien dat dit inderdaad de meest beluisterde, meest bekeken single van dit moment is. Dit is Elevation Rhythm met Washed.
2: Is de christelijke hitlijst van Nederland. De lijst die laat horen wat christelijk Nederland nu luistert.

Jorde 363 Voyage. Ja, de plaats die op dit moment als nieuwe single van de band uit is. Aan het tussen 1 en 2 uur. Wat zeg ik nou? Tussen 2 en 3 uur heb ik een interview uitgezonden met John Ellis. Dat heb je, als je toevallig eerder al luisterde, ook kunnen horen. Mocht je dat niet hebben gehoord, morgen op zaterdag dus keren wij nog eventjes terug met datzelfde interview tussen 12 en 1 uur. Kun je nog even terug horen. Het verhaal achter 363. En dit was zojuist dus hun single. Ja, en dat brengt ons aan het einde van het programma van deze week. We hebben net de hele top 33 weer aan je kunnen laten horen. En dat was natuurlijk ontzettend fijn om weer eens te kunnen doen. Volgende maand, de eerste vrijdag van de volgende maand, zijn we natuurlijk ook weer bij je met de nieuwe top 33 van die maand. En op de andere vrijdagen van de maand is er gewoon de weekendshow zoals je als van ouds gewend bent. Zeg maar, ja. Dat maakt het voor mij tijd voor weekend. Hè? Wij hebben in principe weer voldoende gedaan vandaag. Dus de barbecue kwam eraan. Het vlees kwam weer op het vuur. En ik ben de weg van. Tot ziens.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why did you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. As long as I'm breathing.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Counting down.
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: Dit is God Radio. De zender die je dichter bij God brengt.

0: Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
0: De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De onzichtbare oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Counting down!
6: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
5: Top 33!
6: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.
2: Calling all believers.
3: See nice.
2: If you're a believer, I need you.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: God Radio, baken van licht.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
9: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
11: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
12: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God. Want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: You have sworn it by your name. Hallelujah.
1: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
2: Paulus laat ons de komende dagen zien dat we twee dingen nodig hebben om met Christus in dit leven als koningen te regeren. In Romeinen 5, vers 17 heeft hij het over twee dingen. Hij heeft het over de overvloed van genade en over de gave van gerechtigheid. We lezen: zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, zullen in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Romeinen 5, vers 17. We hebben overvloed van genade nodig en de gave van gerechtigheid om met Christus in het leven te kunnen regeren. Laten we eerst eens stilstaan bij wat Paulus bedoelt met de overvloed van genade. Ik zal proberen duidelijk te maken met een voorbeeld. Stel je voor dat je op weg bent naar een belangrijke afspraak. Je bent te laat van huis gegaan en trapt het gaspedaal iets dieper in. Nog maar net op weg sommeert een politieagent je auto aan de kant te zetten. Je kunt jezelf wel voor het hoofd slaan. Nu weet je zeker dat je niet op tijd op je afspraak zult zijn. En de politieagent loopt langzaam naar je toe. Je draait je raampje alvast naar beneden om de woorden over je heen te laten komen. Meneer toch, waarom zo'n haast? Weet u niet dat? Bespaar me de preek, denk je bij jezelf. Geef me die bom. Je kunt wel proberen en van gedachten te laten veranderen. Maar als dienaar van de wet doet de man gewoon zijn plicht. Daar verander je niets aan. Maar hoe zou je reageren als de agent onverwacht tegen je zou zeggen: meneer, u reed veel te hard. Dat komt u op een boete van 150 euro te staan. Maar in naam van de koning mag ik u de schuld kwijtschelden, omdat iemand anders deze al betaald heeft. Daar zou je van opkijken. Dat verandert de zaak. Je bent schuldig, maar je mag zonder boete doorrijden. Wat een verrassing. Het maakt je dankbaar. Weer op weg krap je jezelf nog eens achter de oren en denkt: wie zou die boete in mijn plaats betaald hebben? Paulus maakt duidelijk dat dankzij de overvloed van genade onze zonden door God zijn vergeven. Gods genade is niet slechts een eenmalig cadeau. Het is als een machtige rivier die continu vanuit de hemel naar je toestroomt en die voortdurend voor jou beschikbaar is. Wat een cadeau!
1: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, Hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met Zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
9: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
4: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
9: Counting down!
10: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
9: Top 33!
10: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.
2: Jesus Christ has made himself available to us through the cross, and he is more than enough for us tonight.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm.
7: What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
9: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
12: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen. Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center, Amsterdam.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.